0: ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. Er zijn op dit moment inmiddels bijna 5000 besmettingen geregistreerd. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. Op het Griekse eiland Salamina zijn 2 mensen om het leven gekomen bij een natuurbrand. Het zou gaan om een ouder echtpaar. Hun lichamen zijn gevonden in de tuin van een huis. Er woeden meerdere branden op het eiland dat vlakbij Athene ligt. Honderden inwoners en toeristen zijn met schepen geëvacueerd. En het weer, op de meeste plaatsen nu nog droog. Later vannacht gaat het regenen. Morgenochtend af en toe een bui, later droger met wat zon. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
2: Hoe kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik. Een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik. Iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
8: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan zoals gepland. 2 Duitse dorpjes op de grens met België worden geëvacueerd vanwege de brand in natuurgebied Hoge Venen. Het gaat om zo'n 17 huizen met in totaal niet meer dan 30 bewoners. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Eerder werden ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. Sinds vrijdag woedt er een brand in het Belgische natuurgebied. Inmiddels is een gebied van zo'n 30 vierkante kilometer in de as gelegd. De Amerikaanse honkballegende Tommy John is overleden. Hij was een grote speler uit de Major League, maar werd ook bekend om een baanbrekende elleboogoperatie. Die operatie genas een veel voorkomende blessure bij honkballers en werd naar hem vernoemd. Tommy John is 83 jaar geworden. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de 3e keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Mirte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broederspol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten het brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. En het weer

0: plek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
2: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
4: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
5: Mijn naam is Daniel Rowland.
6: Ik ben Remy
7: van
6: Kester.
8: Ik ben
6: Marcia
8: van
7: Kerkwens.
8: En ik speel op een cello van het Muziekinstrumentenfonds.
4: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens het plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen gewoon doorgaan als gepland. Zo'n 17 huizen in Duitsland zijn geëvacueerd vanwege de brand in het Belgische natuurgebied Hoge Venen. De dorpen horen bij toeristenplaats Monschau. Sinds vrijdag woedt er brand in het Belgische natuurgebied. Daardoor werden eerder ook al 2 Belgische plaatsen ontruimd. De brandweer heeft grote moeite om de natuurbrand in te dammen. Onder meer de wind maakt het bestrijden van het vuur lastig. Er is hulp ingeroepen uit binnen- en buitenland. Nederland heeft 2 Chinook-helikopters gestuurd om te helpen blussen. Op het strand van Ceuta zijn gisteren honderden migranten samengekomen om te demonstreren voor asiel. Zij waren bij de tienduizenden migranten die 2 weken geleden de Spaanse exclave bestormden. De meeste vertrokken al snel weer, maar een paar duizend migranten

0: kom ik hier weg?
1: Vragen die over je toekomst gaan.
2: Hoe word ik beter in mijn vak?
1: Of één die je wakker houdt.
3: Hoe begin ik weer met werken?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
6: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
7: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar al meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. De brand werd snel geblust. Volgens de veiligheidsregio werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Vanwege de vele glasscherven en het puin is een straat afgezet. Op het moment van de explosie was niemand in het appartement aanwezig. Bewoners van omliggende appartementen moesten uit voorzorg hun woning uit. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. De oefeningen beginnen volgens plan vandaag en duren 10 dagen. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de

0: Later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
2: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
1: Vragen over groei.
3: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
1: Of vragen waar je niet omheen kunt.
4: Hoe behoud ik mijn mensen?
1: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Wat kies jij? Doof of blind?
7: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
8: Luister elke zaterdagnacht van

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 6 uur.
1: Irma de Vries met het NOS-journaal. De Amerikaanse president Trump wil de gezamenlijke militaire oefeningen met Zuid-Korea terugschroeven. Dat schrijft hij op zijn platform Truth Social. Trump is niet blij met de oefeningen vanwege zijn zeer goede relatie met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij stelt dat Noord-Korea zich niet bedreigend en respectvol opstelt sinds hij president is. Het Zuid-Koreaanse ministerie van Defensie zegt dat de oefeningen, die vandaag beginnen, doorgaan zoals gepland. De ebola-uitbraak in de Democratische Republiek Congo is de dodelijkste in de geschiedenis van het Afrikaanse land. Volgens de Congolese Gezondheidsautoriteit heeft het ebola-virus daar tot nu toe meer dan 2300 levens geëist. Dat is meer dan tijdens de uitbraak die van 2018 tot 2020 duurde. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was onder meer bekend van de rollen in series Heroes in Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worstelingen met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar nog een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafetteloopsters zijn voor de derde keer kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek. Meerte van der Schoot, Lieke Klaver, Eveline Saalberg en Femke Broedersbol rekenden af met Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwamen. De mannen pakten brons op de estafette met Eugene O'Malla, Keenan Blake, Terence Aggard en Jonas Pijvers. Voor de mannen is het de eerste EK-medaille ooit op dit onderdeel. Het weer, vanuit het westen trekken er de komende uren buien over het land. Morgenochtend ook af en toe een bui, later klaart het op. Het wordt dan 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan

0: Zaterdagmiddag van 2 tot 6. 4 uur lang Sport op Zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
1: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
0: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Op

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS-journaal. Door een grote brand in de Ardennen is al 3000 hectare aan natuur in de as gelegd. Het regent nu in het gebied, maar het water dringt maar moeilijk door in de veenlaag waar de brand zit. Daardoor koelt de grond onvoldoende af om te blussen, zegt verslaggever Onno Beukers.
2: Die paar druppels die op dit moment vallen, misschien wel goed zijn voor die brand om te voorkomen dat die verder uitbreidt. Maar om echt zo'n brand te blussen zal het echt harder moeten regenen dan dit.
1: Het is nog altijd niet bekend hoe de brand in de Ardennen is ontstaan. De Amerikaanse president Trump schroeft de militaire oefeningen met Zuid-Korea terug. Volgens Trump kosten de oefeningen veel geld en geven ze een ongepast en vijandig signaal af. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie, zegt hij, met de Noord-Koreaanse leider Kim Jong-un. De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. In Zaandam is een explosie geweest in een appartement. Daardoor brak brand uit, maar die werd snel geblust. Door de explosie werd de volledige achtergevel van de woning eruit gedrukt. Er was niemand in het appartement aanwezig. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de serie Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. De Nederlandse estafettenloopsters zijn kampioen geworden op de 4x400 meter op de EK Atletiek in Birmingham. Het viertal rekende af met de belangrijkste concurrent Groot-Brittannië, die in de laatste ronde nog heel dichtbij kwam.
3: Heeft Femke Broeders-Bol nog wat? Femke Broeders-Bol! Het verschil met Groot-Brittannië is klein, maar Nederland wordt hier Europees kampioen voor de derde achtereenvolgende keer in 2022, 2024 en ook hier in Birmingham.
1: En de estafettenmannen die pakten het brons. Het weer: vanuit het westen trekken er vanochtend buien over het land. De middag verloopt grotendeels droog en het wordt 19 tot 22 graden. Dit was het NOS-journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving. Altijd.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027 rijden er geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De oorzaak is de vervanging van de gouden spoorbrug bij Alphen aan den Rijn. De brug is dringend aan vervanging toe. De vaste constructie dateert uit 1878, het beweegbare deel uit 1982. ProRail constateert dat de landhoofden in beide zijden van de brug langzaam naar binnen verzakken en dat er beweging is waargenomen in de middenpijler. Vernieuwing is daarom noodzakelijk om zowel het treinverkeer als de scheepvaart veilig doorgang te blijven geven. De werkzaamheden duren 9 maanden. Reizigers tussen Leiden en Utrecht kunnen omreizen via een alternatieve route, wat ongeveer 10 minuten extra reistijd oplevert. Alleen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is geen treinverkeer mogelijk. NS voorziet op dat traject in vervangend busvervoer. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij de Prinsendijk in Reeuwijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen om verdere uitdroging van de dijk tegen te gaan. Dat staat in het deze week verschenen droogterapport van het waterschap. Ook bij de Doespolderweg in Hoogmade wordt ingegrepen. Rijnland verwacht dat de verdroging de komende periode verder kan toenemen. De Prinsendijk is een historische dijk van ongeveer 8 kilometer lang langs de enkele wierken tussen Hekendorp en de Hoge Brug in Bodegraven-Reeuwijk. De dijk stamt uit de winter van 1672-1673 en werd onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De naam verwijst naar Prins Willem III.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: Agenda. BR6.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 8 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Het kabinet gaat deze week praten met verschillende oppositiepartijen. Ze hopen een meerderheid te vinden voor de financiële plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. PRO is vandaag de eerste partij die langskomt en partijleider Klaver heeft een duidelijk doel voor ogen.
2: Wij staan te trappelen. Dit land moet vooruit. Dit land kan zoveel eerlijker. We moeten echt zorgen dat die sociale zekerheid niet wordt afgepakt van mensen. Dat ze erop vooruit gaan en dat de allerrijksten een eerlijke bijdrage gaan leveren. Dat zal onze inzet zijn. Ja, en dan is de vraag, gaan we hieruit komen? Dat wordt heel spannend.
1: Het kabinet gaat ook een gesprek met onder meer JA21 over de Prinsjesdagplannen. In Zaandam heeft een explosie een appartement verwoest en brand veroorzaakt. Volgens de brandweer werd de hele achtergevel van het appartement door de explosie eruit gedrukt. Er was op dat moment niemand aanwezig. De Amerikaanse president Trump wil militaire oefeningen met Zuid-Korea flink terugschroeven. Volgens hem geeft het een ongepast en vijandig signaal af richting Noord-Korea. Hij verwijst daarbij naar zijn zeer goede relatie met leider Kim Jong-un. Maar ook geld speelt een rol, zegt Amerika-correspondent Sjoerd den Daas.
3: Dat hij niet happy is dat Amerika daaraan meedoet aan die oefeningen. Dat hij niet happy is dat ze volgens hem duur zijn. En dat Amerika daar, zoals altijd, zegt hij daarbij, voor betaalt.
1: De oefeningen met Zuid-Korea beginnen vandaag en duren 10 dagen. De Amerikaanse actrice Hayden Panettiere is overleden op 36-jarige leeftijd. Panettiere was bekend van rollen in de series Heroes en Nashville en de filmreeks Scream. Ze begon al op jonge leeftijd met acteren en was openhartig over haar worsteling met de overgang van kindster naar volwassenheid. In mei bracht ze daar een boek over uit. Over de doodsoorzaak is nog niets bekend. Het weer. Van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: BR6. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027 rijden er geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De oorzaak is de vervanging van de gouden spoorbrug bij Alphen aan den Rijn. De brug is dringend aan vervanging toe. De vaste constructie dateert uit 1878, het beweegbare deel uit 1982. ProRail constateert dat de landhoofden in beide zijden van de brug langzaam naar binnen verzakken en dat er beweging is waargenomen in de middenpijler. Vernieuwing is daarom noodzakelijk om zowel het treinverkeer als de scheepvaart veilig doorgang te blijven geven. De werkzaamheden duren 9 maanden. Reizigers tussen Leiden en Utrecht kunnen omreizen via een alternatieve route, wat ongeveer 10 minuten extra reistijd oplevert. Alleen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is geen treinverkeer mogelijk. NS voorziet op dat traject in vervangend busvervoer. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij de Prinsendijk in Reeuwijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen om verdere uitdroging van de dijk tegen te gaan. Dat staat in het deze week verschenen droogterapport van het waterschap. Ook bij de Doespolderweg in Hoogmade wordt ingegrepen. Rijnland verwacht dat de verdroging de komende periode verder kan toenemen. De Prinsendijk is een historische dijk van ongeveer 8 kilometer lang, langs de enkele wierken tussen Hekendorp en de Hoge Brug in Bodegraven-Reeuwijk. De dijk stamt uit de winter van 1672-1673 en werd onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De naam verwijst naar Prins Willem III.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: agenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 9 uur.
1: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bij een ongeluk met twee boten voor de Zuid-Franse kust zijn 11 mensen gewond geraakt. 4 van hen zijn zwaar gewond, melden lokale media. Het ongeluk gebeurde vlakbij Cannes. 2 rubberboten met totaal 21 mensen aan boord botsten gisteravond door nog onbekende oorzaak op elkaar. Omdat er mogelijk ook nog iemand vermist is, hebben duikers en een marinehelikopter tot diep in de nacht gezocht. 2 Duitse dorpjes op de grens met België zijn geëvacueerd vanwege de natuurbrand in de Hoge Venen. De dorpen horen bij de toeristenplaats Monschau. Wel heeft de brandweer vanochtend gemeld dat het vuur niet verder die kant op is gegaan, zegt verslaggever Simone Langejan.
2: Het is alleen niet duidelijk of die mensen dan ook al gelijk weer terug naar huis kunnen. En dat gaat nu in totaal in het hele bosbrandgebied om zo'n 600 mensen die geëvacueerd zijn. En zij moeten voorlopig nog even afwachten wanneer ze terug naar huis kunnen.
1: Inmiddels is een gebied van zo'n 3000 hectare in de as gelegd. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitie geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Een tropische storm heeft op Hawaii grote problemen veroorzaakt. Zo'n 200.000 huishoudens in de Amerikaanse staat zaten korte tijd zonder stroom. Meerdere huizen raakten beschadigd of zijn ingestort. In één plaatsje viel in één etmaal 800 mm neerslag, zegt de gouverneur van de staat.
3: 32 inches of rain in Lapa-Hoihoi. 32 inches of rain. Unbelievable. And that means all kinds of damage.
1: De storm heeft Hawaii inmiddels verlaten. Het weer, van west naar oost, trekt een regengebied over het land. Maar geleidelijk wordt het droger en komt de zon ook tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Morgen grotendeels bewolkt en vrij regenachtig, bij min of meer dezelfde temperatuur. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
5: Waar vind ik nieuwe mensen?
4: Vragen over groei.
6: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
4: Of vragen waar je niet omheen kunt.
7: Hoe behoud ik mijn mensen?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy
12: van Pesten.
13: Ik ben Marcia van
12: Pesten.
13: En ik speel op een cello van het
14: Muziekinstrumentenfonds.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
15: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
16: Voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda.
1: BR6. Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027 rijden er geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De oorzaak is de vervanging van de Gouwe spoorbrug bij Alphen aan den Rijn. De brug is dringend aan vervanging toe. De vaste constructie dateert uit 1878, het beweegbare deel uit 1982. ProRail constateert dat de landhoofden in beide zijden van de brug langzaam naar binnen verzakken en dat er beweging is waargenomen in de middenpijler. Vernieuwing is daarom noodzakelijk om zowel het treinverkeer als de scheepvaart veilig doorgang te blijven geven. De werkzaamheden duren 9 maanden. Reizigers tussen Leiden en Utrecht kunnen omreizen via een alternatieve route, wat ongeveer 10 minuten extra reistijd oplevert. Alleen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is geen treinverkeer mogelijk. NS voorziet op dat traject in vervangend busvervoer. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij de Prinsendijk in Reeuwijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen om verdere uitdroging van de dijk tegen te gaan. Dat staat in het deze week verschenen droogterapport van het waterschap. Ook bij de Doespolderweg in Hoogmade wordt ingegrepen. Rijnland verwacht dat de verdroging de komende periode verder kan toenemen. De Prinsendijk is een historische dijk van ongeveer 8 kilometer lang langs de enkele wierken tussen Hekendorp en de Hoge Brug in Bodegraven-Reeuwijk. De dijk stamt uit de winter van 1672-1673 en werd onderdeel van de oude Hollandse waterlinie. De naam verwijst naar Prins Willem III.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens omroep VRT laait het vuur in noordoostelijke richting geregeld op. Wel is uitbreiding van de vlammen in de richting van Duitsland gestopt. In het natuurgebied Hogeveen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle vuurhaarden te doven. De Belgische koning Filip heeft zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto waarin ze zaten reed in de nacht van zaterdag op zondag tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens in een BMW die vermoedelijk gestolen was. Politie denkt dat een aantal eerder die nacht betrokken was bij een inbraak. De overleden jongens zijn tussen de 14 en 16 jaar oud. Het kabinet gaat deze week in gesprek met verschillende oppositiepartijen over de begroting voor volgend jaar. Omdat de coalitiepartijen geen meerderheid in beide kamers hebben, moeten ze op zoek naar steun voor hun plannen die ze op Prinsjesdag willen presenteren. Vandaag zijn Pro en Ja 21 een van de eerste partijen die langskomen. Later volgen SGP, ChristenUnie, 50PLUS en Volt. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van die regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Het weer van west naar oost trekt een regengebied over het land, maar geleidelijk wordt het droger, komt de zon tevoorschijn. Vanmiddag wordt het 19 tot 22 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
7: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
8: Ja hoor, dit kan het worden! Ja!
7: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
8: Het is niet te geloven, hij zit erin!
7: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
9: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
7: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
10: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal er maar even uitpikken.
7: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BR6, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
11: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.

0: agenda. BR6.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027 rijden er geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De oorzaak is de vervanging van de Gouwe spoorbrug bij Alphen aan den Rijn. De brug is dringend aan vervanging toe. De vaste constructie dateert uit 1878, het beweegbare deel uit 1982. ProRail constateert dat de landhoofden in beide zijden van de brug langzaam naar binnen verzakken en dat er beweging is waargenomen in de middenpijler. Vernieuwing is daarom noodzakelijk om zowel het treinverkeer als de scheepvaart veilig doorgang te blijven geven. De werkzaamheden duren 9 maanden. Reizigers tussen Leiden en Utrecht kunnen omreizen via een alternatieve route, wat ongeveer 10 minuten extra reistijd oplevert. Alleen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is geen treinverkeer mogelijk. NS voorziet op dat traject in vervangend busvervoer. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij de Prinsendijk in Reeuwijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen om verdere uitdroging van de dijk tegen te gaan. Dat staat in het deze week verschenen droogterapport van het waterschap. Ook bij de Doespolderweg in Hoogmade wordt ingegrepen. Rijnland verwacht dat de verdroging de komende periode verder kan toenemen. De Prinsendijk is een historische dijk van ongeveer 8 kilometer lang, langs de enkele wierken tussen Hekendorp en de Hoge Brug in Bodegraven-Reeuwijk. De dijk stamt uit de winter van 1672-1673 en werd onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De naam verwijst naar Prins Willem III.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 11 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie heeft twee minderjarigen opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam. Daarbij werd vannacht de gehele achtergevel eruit gedrukt. Buurtbewoners moesten uit voorzorg hun huis uit en er waren geen mensen in het appartement waar de explosie was. Door de vele glasscherven en het puin is de straat afgezet. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. De natuurbrand in België breidt zich nog altijd uit. Volgens Omroep VRT laat het vuur in noordoostelijke richting op. In het natuurgebied Hogevenen is inmiddels zo'n 3000 hectare natuurgebied verwoest. Vanochtend is het gaan regenen in het gebied, maar niet genoeg om alle branden te doven. De Belgische koning Filip bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Hij heeft daar zijn vakantie voor afgebroken. In Ierland zijn bij een botsing op een snelweg 5 jongens omgekomen. De auto reed dit weekend tegen het verkeer in en botste frontaal op een andere auto. 4 inzittenden van die auto raakten ernstig gewond. Volgens Ierse media reden de jongens vermoedelijk in een gestolen BMW. De politie denkt dat een aantal van hen die nacht was betrokken bij een inbraak. De overleden jongens waren tussen de 14 en 16 jaar oud. Bij Oekraïnse aanvallen op de Russische grensstad Belgorod zijn zeker 6 doden gevallen. Dat zegt de gouverneur van de regio. Waar hij de cijfers vandaan heeft, is niet duidelijk. De aanval was waarschijnlijk gericht op een locatie van Wildberries, de grootste webwinkel van Rusland. Oekraïne zegt dat het bedrijf onderdelen voor drones levert aan het Russische leger. Gisteren voerde Oekraïne een van de grootste luchtaanvallen uit op Rusland sinds dat land de oorlog begon. Er werden zo'n 800 drones afgevuurd, vooral op de regio Moskou. Het weer, het wordt steeds droger. Af en toe schijnt ook de zon. Het wordt 19 tot 22 graden. Morgen bewolkt en regenachtig. De temperatuur blijft ongeveer hetzelfde. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
10: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: agenda. BR6.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027 rijden er geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De oorzaak is de vervanging van de gouden spoorbrug bij Alphen aan den Rijn. De brug is dringend aan vervanging toe. De vaste constructie dateert uit 1878, het beweegbare deel uit 1982. ProRail constateert dat de landhoofden in beide zijden van de brug langzaam naar binnen verzakken en dat er beweging is waargenomen in de middenpijler. Vernieuwing is daarom noodzakelijk om zowel het treinverkeer als de scheepvaart veilig doorgang te blijven geven. De werkzaamheden duren 9 maanden. Reizigers tussen Leiden en Utrecht kunnen omreizen via een alternatieve route, wat ongeveer 10 minuten extra reistijd oplevert. Alleen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is geen treinverkeer mogelijk. NS voorziet op dat traject in vervangend busvervoer. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij de Prinsendijk in Reeuwijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen om verdere uitdroging van de dijk tegen te gaan. Dat staat in het deze week verschenen droogterapport van het waterschap. Ook bij de Doespolderweg in Hoogmade wordt ingegrepen. Rijnland verwacht dat de verdroging de komende periode verder kan toenemen. De Prinsendijk is een historische dijk van ongeveer 8 kilometer lang, langs de enkele wierken tussen Hekendorp en de Hoge Brug in Bodegraven-Reeuwijk. De dijk stamt uit de winter van 1672-1673 en werd onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De naam verwijst naar Prins Willem III.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Ties van Kesteren met het NOS-journaal. De politie en Rijkswaterstaat controleren voor het eerst fysiek bij de Merwedebrug om het vrachtwagenverbod te handhaven. Zware voertuigen die het verbod negeren worden aan de kant gezet en krijgen een boete. Chauffeurs uit het buitenland moeten die ook direct betalen. Een maand geleden ging het verbod voor vrachtwagens in omdat de constructie van de Merwedebrug te zwak is. Er stonden wel flitscamera's, maar er bleven alsnog veel vrachtwagens over de brug bij Gorinchem rijden. Bij een bloeddonor is het West-Nijl-virus gevonden. De laatste keer dat iemand dat opliep in Nederland was in 2020. De donor woont in de provincie Utrecht en is volgens het RIVM niet onlangs in het buitenland geweest. Het West-Nijl-virus komt voor bij vogels en verspreidt zich via muggen. Mensen kunnen er ziek van worden, maar het niet verder verspreiden. Volgens het RIVM heeft ongeveer 80% van de mensen die besmet raken met het West-Nijl-virus geen klachten. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan en het vuur breidt zich nog altijd uit. Twee minderjarigen zijn opgepakt voor de explosie in een appartement in Zaandam afgelopen nacht. Bij de explosie werd de hele achtergevel eruit geblazen. Er was toen niemand in de woning. De verdachten zijn opgepakt in de buurt van de flat. Dit wielerseizoen komt Jonas Vingegaard niet meer in actie. De Deen brak zijn sleutelbeen bij een valpartij in de Tour de France. En van die breuk heeft hij nog altijd te veel last, zegt zijn ploeg Visma Leasebike. Het was al duidelijk dat Vingegaard zaterdag niet zou starten in de Ronde van Spanje. Maar ook aan het WK in Montreal doet hij niet mee. De renner gaat zich richten op het volgende seizoen. Het weer, de zon breekt vaker door. De meeste buien trekken weg bij maximaal 22 graden. Morgen dezelfde temperaturen en het wordt bewolkt en regenachtig. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Ik doe het voor gezonde nieren.
7: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
8: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
9: BR6 is de lokale omroep voor gemeente Bodegraven-Reewijk. BR6 zorgt voor informatie gericht op het gebied waar jij woont en leeft. Ons enthousiaste team is op zoek naar nieuwe medewerkers. Je werkt mee aan reportages, interviews en radio- of tv-programma's. Zoek jij een leuke hobby? Stuur dan snel een berichtje aan info@br6.nl. Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: because my dreams are bursting at the seams. De regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

waar ze ooit aan me dacht. Als een mooi en groot geloof aan de muur van mijn gedachten hangt een wereldkaart te wachten tot ze terugkomt.

En uit Moskou komt een brief. Met de prachtigste verhalen. God, wat is ze lief.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027 rijden er geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De oorzaak is de vervanging van de gouden spoorbrug bij Alphen aan den Rijn. De brug is dringend aan vervanging toe. De vaste constructie dateert uit 1878, het beweegbare deel uit 1982. ProRail constateert dat de landhoofden in beide zijden van de brug langzaam naar binnen verzakken en dat er beweging is waargenomen in de middenpijler. Vernieuwing is daarom noodzakelijk om zowel het treinverkeer als de scheepvaart veilig doorgang te blijven geven. De werkzaamheden duren 9 maanden. Reizigers tussen Leiden en Utrecht kunnen omreizen via een alternatieve route, wat ongeveer 10 minuten extra reistijd oplevert. Alleen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is geen treinverkeer mogelijk. NS voorziet op dat traject in vervangend busvervoer. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij de Prinsendijk in Reeuwijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen om verdere uitdroging van de dijk tegen te gaan. Dat staat in het deze week verschenen droogterapport van het waterschap. Ook bij de Doespolderweg in Hoogmade wordt ingegrepen. Rijnland verwacht dat de verdroging de komende periode verder kan toenemen. De Prinsendijk is een historische dijk van ongeveer 8 kilometer lang, langs de enkele wierken tussen Hekendorp en de Hoge Brug in Bodegraven-Reeuwijk. De dijk stamt uit de winter van 1672-1673 en werd onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De naam verwijst naar Prins Willem III.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: that radio of yours. I'm trying to get to sleep.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 1 uur.
2: Door Almegens met het NOS-journaal. Voor het eerst sinds vorige maand het vrachtwagenverbod van kracht werd op de Merwedebrug bij Gorinchem, controleert de politie daar fysiek. Chauffeurs die het verbod negeren worden van de weg gehaald en krijgen een boete. Tot nu toe werd er alleen met camera's gecontroleerd. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Bij een bloeddonor in Nederland is het West-Nijl-virus vastgesteld. Het virus verspreidt zich via muggen, komt voor bij vogels, zoogdieren en mensen. De meesten worden er niet ziek van. Ouderen en mensen met een lage weerstand kunnen wel ernstige klachten krijgen. Vanwege de brand in het natuurgebied Hoge Venen heeft de Belgische koning Philips zijn vakantie onderbroken. Hij bezoekt vandaag het provinciaal crisiscentrum in Luik. Er is inmiddels 3000 hectare natuurgebied verloren gegaan. Het vuur breidt zich nog altijd uit. Het koninklijk paar heeft Team NL gefeliciteerd met de ongekende prestatie op het EK atletiek in Birmingham. Er werden 14 medailles binnengehaald, waarvan 5 keer goud. Het paar looft de kracht en precisie van Jessica Schilder en Jorinde van Klinken en de snelheid van Nadine Visser. Ook de gouden race van Stefan Nillissen wordt geroemd. Kroon op het werk was volgens de koning en de koningin het goud op de 4x400 meter. Daarmee werd volgens hen bewezen dat Team NL tot de absolute wereldtop hoort. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land nog. Later weer vaker droog, dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
9: Luister elke zaterdagnacht van

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027 rijden er geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De oorzaak is de vervanging van de gouden spoorbrug bij Alphen aan den Rijn. De brug is dringend aan vervanging toe. De vaste constructie dateert uit 1878, het beweegbare deel uit 1982. ProRail constateert dat de landhoofden in beide zijden van de brug langzaam naar binnen verzakken en dat er beweging is waargenomen in de middenpijler. Vernieuwing is daarom noodzakelijk om zowel het treinverkeer als de scheepvaart veilig doorgang te blijven geven. De werkzaamheden duren 9 maanden. Reizigers tussen Leiden en Utrecht kunnen omreizen via een alternatieve route, wat ongeveer 10 minuten extra reistijd oplevert. Alleen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is geen treinverkeer mogelijk. NS voorziet op dat traject in vervangend busvervoer. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij de Prinsendijk in Reeuwijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen om verdere uitdroging van de dijk tegen te gaan. Dat staat in het deze week verschenen droogterapport van het waterschap. Ook bij de Doespolderweg in Hoogmade wordt ingegrepen. Rijnland verwacht dat de verdroging de komende periode verder kan toenemen. De Prinsendijk is een historische dijk van ongeveer 8 kilometer lang, langs de enkele wierken tussen Hekendorp en de Hoge Brug in Bodegraven-Reeuwijk. De dijk stamt uit de winter van 1672-1673 en werd onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De naam verwijst naar Prins Willem III.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

deserts of Sudan and the gardens of Japan. From Milan

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Dorald Megens met het NOS-journaal. Nederlandse kolencentrales hebben dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Dat meldt het FD. Dat er meer geproduceerd is, komt vooral door de hoge energieprijs en een sterk gestegen vraag naar stroom uit België. Het is opmerkelijk dat de elektriciteitsproductie door kolen nu al zo hoog ligt, omdat de koudere herfstmaanden nog moeten komen. Kolencentrales zijn omstreden omdat het de meest vervuilende manier is om stroom te produceren. Daarom moeten de centrales voor 2030 gesloten zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de hoge venen onder controle te krijgen. In de richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. Het aantal doden na de zware aardbeving op het Indonesische eiland Flores is opgelopen tot 68. Er wordt nog altijd gezocht naar slachtoffers onder het puin. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. De hulpverlening wordt bemoeilijkt doordat in grote delen van Flores wegen en bruggen zijn beschadigd of verwoest. Duizenden mensen zijn daardoor geïsoleerd. Indonesië viert vandaag Onafhankelijkheidsdag. Tijdens de ceremonie in Jakarta vroeg de president om te bidden voor de slachtoffers. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer vanmiddag vaker droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
7: Dinsdagavond 8 uur.
8: De muziekexperts. Live op BR6.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027 rijden er geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De oorzaak is de vervanging van de gouden spoorbrug bij Alphen aan den Rijn. De brug is dringend aan vervanging toe. De vaste constructie dateert uit 1878, het beweegbare deel uit 1982. ProRail constateert dat de landhoofden in beide zijden van de brug langzaam naar binnen verzakken en dat er beweging is waargenomen in de middenpijler. Vernieuwing is daarom noodzakelijk om zowel het treinverkeer als de scheepvaart veilig doorgang te blijven geven. De werkzaamheden duren 9 maanden. Reizigers tussen Leiden en Utrecht kunnen omreizen via een alternatieve route, wat ongeveer 10 minuten extra reistijd oplevert. Alleen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is geen treinverkeer mogelijk. NS voorziet op dat traject in vervangend busvervoer. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij de Prinsendijk in Reeuwijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen om verdere uitdroging van de dijk tegen te gaan. Dat staat in het deze week verschenen droogterapport van het waterschap. Ook bij de Doespolderweg in Hoogmade wordt ingegrepen. Rijnland verwacht dat de verdroging de komende periode verder kan toenemen. De Prinsendijk is een historische dijk van ongeveer 8 kilometer lang, langs de enkele wierken tussen Hekendorp en de Hoge Brug in Bodegraven-Reeuwijk. De dijk stamt uit de winter van 1672-1673 en werd onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De naam verwijst naar Prins Willem III.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 3 uur.
1: Dooral Megens met het NOS-journaal. Al de hele dag doet de politie onderzoek in een woning in Heiloo, waar gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 werd gevonden. De politie gaat ervan uit dat de vrouw uit Heerhugowaard door een misdrijf is omgekomen. Man van 20 uit Heiloo, die de politie gisteravond had gebeld, is aangehouden als verdachte. Het is niet bekend wat zijn rol is geweest en wat zijn relatie was tot het slachtoffer. Er is nieuwe informatie over de vergismoord op GGZ-directeur Rob Sweekhorst. De politie heeft in de Ringvaartplas in Rotterdam naar het moordwapen gezocht, na een tip van iemand die inmiddels is overleden. Die verklaring mocht pas naar buiten komen na het overlijden van de tipgever. De politie deelt dit bewust om speculaties te voorkomen, waardoor anderen mogelijk gevaar lopen. Of er iets gevonden is bij de zoekactie in Rotterdam is niet bekendgemaakt. Rob Sweekhorst werd 1 januari 2014 doodgeschoten toen hij zijn honden uitliet, maar hij was niet het doelwit. Op het Indonesische eiland Flores zijn inmiddels 68 doden geteld na de zware aardbeving van vrijdagavond. Zo'n 13.000 mensen zijn hun huis kwijtgeraakt. Veel mensen zijn nog niet bereikt door de hulpverleners omdat wegen en bruggen beschadigd of verwoest zijn. Noorwegen stuurt 2 blushelikopters naar België. Die gaan de honderden brandweerlieden helpen om het vuur in de Hoge Veen verder onder controle te krijgen. De richting van Duitsland breiden de vlammen niet verder uit. Maar in het noordoosten van het gebied is het vuur op een aantal plaatsen nog niet onder controle. De brandweer wordt wel sinds vannacht geholpen door de weersomstandigheden. In het gebied regent het geregeld. Als dat de komende dagen zo blijft, hopen de autoriteiten dat het vuur woensdag is geblust. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het dan vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog en dan wordt het 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
8: Mijn naam is Daniel Rowland.
9: Ik ben Remy
10: van
9: Kesten.
10: Ik ben Marcia van Muziekinstrument. En ik speel op een cello van het
7: Muziekinstrumentenfonds. Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
11: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
12: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Hier bin ich geboren, hier werd ich begraben. Hab tauge Ohren, weißen Bart und sitz im Garten. Meine 100 Enkel spielen Cricket auf'm Rasen. Wenn ich so daran denke, kann ich's eigentlich kaum erwarten.
1: De Regioagenda.
2: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
3: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027 rijden er geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De oorzaak is de vervanging van de gouden spoorbrug bij Alphen aan den Rijn. De brug is dringend aan vervanging toe. De vaste constructie dateert uit 1878, het beweegbare deel uit 1982. ProRail constateert dat de landhoofden in beide zijden van de brug langzaam naar binnen verzakken en dat er beweging is waargenomen in de middenpijler. Vernieuwing is daarom noodzakelijk om zowel het treinverkeer als de scheepvaart veilig doorgang te blijven geven. De werkzaamheden duren 9 maanden. Reizigers tussen Leiden en Utrecht kunnen omreizen via een alternatieve route, wat ongeveer 10 minuten extra reistijd oplevert. Alleen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is geen treinverkeer mogelijk. NS voorziet op dat traject in vervangend busvervoer. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij de Prinsendijk in Reeuwijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen om verdere uitdroging van de dijk tegen te gaan. Dat staat in het deze week verschenen droogterapport van het waterschap. Ook bij de Doespolderweg in Hoogmade wordt ingegrepen. Rijnland verwacht dat de verdroging de komende periode verder kan toenemen. De Prinsendijk is een historische dijk van ongeveer 8 kilometer lang, langs de enkele wierken tussen Hekendorp en de Hoge Brug in Bodegraven-Reeuwijk. De dijk stamt uit de winter van 1672-1673 en werd onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De naam verwijst naar Prins Willem III.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: BR6. Dit is Erik Evengroen van de AWB. Er is nog weinig aan de hand in het westen van het land. Er staat 1 korte file op de A20 van Gouden naar Hoek van Holland. Tussen Knoop het Gouwen en Nieuwekerk aan de IJssel 4 kilometer met 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: regioagenda.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes, omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: luistert naar BRSS met het nieuws van 4 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. De brand in de Belgische Ardennen is nog niet onder controle. Sommige gebieden zijn niet toegankelijk voor de brandweer, waardoor het blussen moeizaam verloopt. Vooral in het noordoostelijk veengebied is dat het geval. Daar kan het vuur alleen vanuit de lucht worden bestreden. En hoewel het is gaan regenen in de Ardennen, blijft het veen smeulen. De honderden brandweerlieden worden, behalve door een Nederlandse Chinook-helikopter, ook geholpen door Noorwegen. Dat land heeft 2 blushelikopters naar België gestuurd. In een huis in Heiloo is gisteravond het lichaam van een vrouw van 19 gevonden. Politie gaat uit van een misdrijf en doet al de hele dag onderzoek. Man van 20, die de politie belde, is opgepakt. Het is nog niet duidelijk wat zijn rol was. De politie hoopt dat mensen die iets gezien hebben zich melden. Piloten in de buurt van Brussel zijn tijdens hun vlucht lastig gevallen door laserstralen. Vrijdagavond en nacht gebeurde dat 5 keer. De piloten werden beschenen vanuit de plaats Dilbeek. De politie heeft geen daders kunnen vinden. Mogelijk waren de laserincidenten een vorm van protest. In Dilbeek is veel te doen over een nieuwe aanvliegroute naar Brussels Airport. Inwoners krijgen daardoor te maken met meer geluidsoverlast. Om die reden zijn tientallen gezinnen een procedure begonnen tegen de Belgische staat. Een tip over het wapen dat mogelijk gebruikt is bij de vergismoord op GGZ-directeur Rob Zweekhorst in 2014... komt van een overleden persoon, dat meldt de politie, om te voorkomen dat anderen gevaar lopen door speculaties. Er is naar het moordwapen gezocht in de Ringvaartplas in Rotterdam. Een magneetvisser viste daar vorig jaar al een wapen op. Dat wordt nog onderzocht. Het weer vanmiddag droog en af en toe zon, 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later is het weer wat vaker droog, bij 21 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. 2 korte files in onze regio, beide op de A20. Om te beginnen Gouda richting Hoek van Holland. Tussen Gouwe, knooppunt Gouwe beter gezegd, en Nieuwekerk aan de IJssel. 3 kilometer met 5 minuten vertraging. En een stukje verderop op dezelfde A20 tussen Rotterdam-Krooswijk en Delfshaven. 4 kilometer met nog eens 5 minuten vertraging. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
4: Hoe kom ik hier weg?
3: Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
9: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
10: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
9: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
10: Het is niet te geloven, hij zit erin!
9: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
11: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
9: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
12: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou zal ik voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
9: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang, Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwe Stad Radio.
13: Het enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
14: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag en Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda, de bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027 rijden er geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De oorzaak is de vervanging van de gouden spoorbrug bij Alphen aan den Rijn. De brug is dringend aan vervanging toe. De vaste constructie dateert uit 1878, het beweegbare deel uit 1982. ProRail constateert dat de landhoofden in beide zijden van de brug langzaam naar binnen verzakken en dat er beweging is waargenomen in de middenpijler. Vernieuwing is daarom noodzakelijk om zowel het treinverkeer als de scheepvaart veilig doorgang te blijven geven. De werkzaamheden duren 9 maanden. Reizigers tussen Leiden en Utrecht kunnen omreizen via een alternatieve route, wat ongeveer 10 minuten extra reistijd oplevert. Alleen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is geen treinverkeer mogelijk. NS voorziet op dat traject in vervangend busvervoer. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij de Prinsendijk in Reeuwijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen om verdere uitdroging van de dijk tegen te gaan. Dat staat in het deze week verschenen droogterapport van het waterschap. Ook bij de Doespolderweg in Hoogmade wordt ingegrepen. Rijnland verwacht dat de verdroging de komende periode verder kan toenemen. De Prinsendijk is een historische dijk van ongeveer 8 kilometer lang, langs de enkele wierken tussen Hekendorp en de Hoge Brug in Bodegraven-Reeuwijk. De dijk stamt uit de winter van 1672-1673 en werd onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De naam verwijst naar Prins Willem III.
0: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd weinig bijzonderheden op de weg in onze regio. Een paar korte files, zoals op de A4 Amsterdam richting Rotterdam. Tussen Leidschendam en Rijswijk Plaspoepolder 5 kilometer met 5 minuten vertraging. En de A20 Gouden Hoek van Holland voor Nieuwekijk aan de IJssel ook 5 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: uw agenda. BR6.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 5 uur.
1: Christiaan Bonenbakker met het NOS Journaal. Premier Jette heeft voor het eerst sinds zijn aantreden een bezoek gebracht aan het aardbevingsgebied in Groningen. Hij was er al wel vlak voor zijn aantreden, na een beving in Zeerijp. Vandaag bezocht hij Zeerijp opnieuw en ook Appingedam. Hij sprak daar met inwoners over de problemen bij schadeherstel en versterking van woningen. Jette zei dat hij de frustraties begrijpt en beloofde meer tempo te maken met de aanpak. Over de mogelijke komst van een kerncentrale zei Jette dat Groningen technisch een goede locatie is, maar dat het duidelijk is dat er weinig draagvlak voor is. Door de hoge energieprijs hebben Nederlandse kolencentrales dit jaar al meer stroom opgewekt dan in heel 2024. Ook de sterk gestegen vraag naar stroom uit België speelt mee, meldt het FD. De 4 kolencentrales in Nederland moeten voor 2030 gesloten zijn omdat ze erg vervuilend zijn. Kinderen van een buitenschoolse opvang in Vught hebben een handgranaat gevonden. Die lag op het terrein van een sportclub. Het terrein werd ontruimd. De explosieve opruimingsdienst heeft de handgranaat meegenomen naar de heide, waar die onschadelijk wordt gemaakt. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima feliciteren de Nederlandse ploeg op de EK Atletiek en zeggen dat Team NL een ongekende prestatie heeft neergezet. Met 5 gouden, 3 zilveren en 6 bronzen medailles hebben de Nederlandse atleten geschiedenis geschreven en het beste EK ooit beleefd, schrijft het koningspaar online. Het weer. Vanmiddag droog en af en toe zon. Het wordt 20 tot 22 graden. Komende nacht raakt het bewolkt en gaat het opnieuw regenen. Morgenochtend regent het vooral in het midden van het land. Later weer wat vaker droog bij 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Nog altijd niet al te veel aan de hand deze middag op de weg in onze regio. Een opvallende file wel op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Er is namelijk een auto gestrand met pech net voor Prins Klausplein. De rechterrijstrook is dicht en de vertraging 10 minuten. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
4: Maar waar vind ik nieuwe mensen?
3: Vragen over groei.
5: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
3: Of vragen waar je niet omheen kunt.
6: Hoe behoud ik mijn mensen?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Wat kies jij? Doof of blind?
9: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
10: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Dat is een initiatief van PRET, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Brasem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
1: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasprikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: Dit is BSS met het regionieuws.
1: Vandaag met Dirk van Ewen. Van 12 oktober 2026 tot en met 13 juli 2027 rijden er geen treinen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven. De oorzaak is de vervanging van de gouden spoorbrug bij Alphen aan den Rijn. De brug is dringend aan vervanging toe. De vaste constructie dateert uit 1878, het beweegbare deel uit 1982. ProRail constateert dat de landhoofden in beide zijden van de brug langzaam naar binnen verzakken en dat er beweging is waargenomen in de middenpijler. Vernieuwing is daarom noodzakelijk om zowel het treinverkeer als de scheepvaart veilig doorgang te blijven geven. De werkzaamheden duren 9 maanden. Reizigers tussen Leiden en Utrecht kunnen omreizen via een alternatieve route, wat ongeveer 10 minuten extra reistijd oplevert. Alleen tussen Alphen aan den Rijn en Bodegraven is geen treinverkeer mogelijk. NS voorziet op dat traject in vervangend busvervoer. De aanhoudende droogte zorgt voor problemen bij de Prinsendijk in Reeuwijk. Het Hoogheemraadschap van Rijnland neemt maatregelen om verdere uitdroging van de dijk tegen te gaan. Dat staat in het deze week verschenen droogterapport van het waterschap. Ook bij de Doespolderweg in Hoogmade wordt ingegrepen. Rijnland verwacht dat de verdroging de komende periode verder kan toenemen. De Prinsendijk is een historische dijk van ongeveer 8 kilometer lang langs de enkele Wierke tussen Hekendorp en de Hoge Brug in Bodegraven-Reeuwijk. De dijk stamt uit de winter van 1672-1673 en werd onderdeel van de Oude Hollandse Waterlinie. De naam verwijst naar Prins Willem III.
2: Kijk voor meer regionieuws op br6.nl.
3: Dit is Erik Evengroen van de AWB. Een paar korte files in onze regio. Om te beginnen de A4 Amsterdam richting Den Haag. Voor Leidschendam een kleine 10 minuten oponthoud. A20 Gouden Hoek van Holland. Voor Nieuwekerk aan de IJssel 5 minuten vertraging. En de A44 Amsterdam richting Den Haag. Tussen Leiden en Wassenaar doe je er 10 minuten langer over. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: agenda. BR6.
1: Smakelijk fietsen door het Groene Hart. Dat is een initiatief van Pret, samen met de gemeentes Alphen aan de Rijn, Nieuwkoop, Kaag-en-Braassem en Bodegraven-Reeuwijk. Met 6 fietsroutes maak je kennis met de streekwinkels en het mooie landschap van het Groene Hart. Stap op de fiets en ontdek welke bijzondere streekwinkels je tegenkomt onderweg. Kijk voor de routes op buitengewoonbodegravenreeuwijk.nl.
2: Elke donderdagochtend om 10 uur in Gouda. De bekende Goudse kaasmarkt. Al gauw hoor je het handjeklap van de kaashandelaren en boeren. Daar zijn ze, de Goudse kaasmeisjes omringd door publiek. Het is een komen en gaan van kaasbrikken, voortgetrokken door paarden. Ook in de middag is er van alles te doen in Gouda. Ga meevaren met een grachtentocht. Wandel met het Goudse Gidsengilde. Bezoek de stadsmaquette uit 1502 en maak foto's in Goudse klederdracht aan de Lange Tiendeweg. De Gouda Kaasmarkt, een spectaculair historisch tafereel. Zorg dat je op tijd op de markt bent.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 7 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De dochter van het omgekomen echtpaar houdt haar verantwoordelijk voor het ongeluk, niet de protesterende boeren. Volgens haar is de vrouw vol op de file ingereden. De Britse premier Burnham heeft berichten uitgewisseld met iemand die zich voordeed als Susie Wiles, de stafchef van de Amerikaanse president Trump. De inhoud van de berichten is niet bekend, maar bronnen rond de Britse regering zeggen dat ze van geen betekenis waren. Vorig jaar werd de telefoon van Wiles al gehackt, mogelijk is dat nu opnieuw gebeurd. De politie heeft vandaag 34 vrachtwagens en touringcars bekeurd die over de Merwedebrug bij Gorinchem reden. De overwegend buitenlandse chauffeurs moesten meteen een boete van €500 betalen. De brug in de A27 is sinds vorige maand gesloten voor zwaar verkeer, omdat de constructie is verzwakt. In Almere is vandaag de eerste renaissanceschool opengegaan. Dat is de basisschool gelieerd aan de radicaal-rechtse partij Forum voor Democratie. Volgens Nieuwsuur-verslaggever Ties Brok is het lesprogramma anders dan op andere scholen.
2: Wat Thierry Baudet zegt, de partijleider, dat het onderdeel is om ervoor te zorgen dat we weer trots zijn op ons op volk en op ons verleden. En dat is ook een beetje het idee van deze school, terug naar het Europa van vroeger.
1: Er is nog niet veel animo voor de Forumschool. 4 leerlingen gingen er vanochtend voor de eerste keer naartoe. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt rond de 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit had je al eerder moeten doen. Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
4: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
5: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
6: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
7: Waar vind ik nieuwe mensen?
6: Vragen over groei.
8: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
6: Of vragen waar je niet omheen kunt.
8: Hoe behoud ik mijn mensen?
6: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Een hele goeie maandagavond. En welkom weer bij een uurtje Bob Poetsen op. Zoals elke maandagavond heet ik u van harte welkom. En zeg ik u tegen u natuurlijk uit een volle borst.
1: Aloha.
0: Aloha. Ja, het is weer maandag. En we hebben weer een volle maandagavond. Of tenminste een vol uurtje gepland met lekkere muziek. Van het soort die je niet zo vaak gehoord hebben natuurlijk. En deze week zouden we behandelen de week van 17 augustus 2007. En we hebben natuurlijk een link. Zoek de link in de plaat. En daar beginnen we altijd het uur mee. Dus deel 1 hebben we al gehad. En wat heeft dat voor link met het tweede en het derde plaatje? Ja, dat weet je natuurlijk pas zodra je het tweede en derde plaatje hebt gehoord natuurlijk. Dus bij deze, we gaan het tweede plaatje erin starten.

Lady Gaga. Ja, en wat is dan die link, hè, tussen Wham, Jonas Blue en Lady Gaga? Ja, het heeft allemaal iets met de titel te maken. Hè. Wham had The Edge of Heaven.

Een nummer 1 notering in 1986. Jonas Blue en Malief, Edge of Desire, uit de huidige top 40. En Lady Gaga met The Edge of Glory, uit 2011. Dus The Edge, dat was een beetje de link. Ja, en dan gaan we meteen maar naar die top 40. Want deze week zouden we behandelen de week van 17 augustus 2007. En daarin hadden we 22 zakkers en maar 8 stijgers. Wel 5 nieuwe binnenkomers, 2 superstippen en 7 stippen. Ja, als we zo weinig naar boven gingen, zijn er toch nog aardig wat super en stippen. Wat waren bijvoorbeeld die nieuwe binnenkomers? By Any Demand van Sander van Doorn, featuring MC Prime. Die kwam nieuw binnen op 39. Voyage van Kate Ryan kwam nieuw binnen op 36. Nieuw op 33, Undiscovered, James Morrison. Nieuw binnen op 27 met een stip, Geloof Me, van Erik Hulsebos. Ja, de Elfstedentochtrijder heeft ook nog liedjes gemaakt. Alleen, ja, deze heeft maar 2 weken in de top 40 staan. En dat hij binnenkwam op 27 was meteen ook zijn hoogste positie. En de allerhoogste nieuw binnenkomen is met een superstip. Nieuw binnen op 21. Big Girls Don't Cry van Fergie. Dan pakken we nog eventjes de 2 superstippen erbij. Eentje was dus Fergie. En de andere was dus de hoogste stijger. 11 plaats winst van 26 naar 15 voor Tiësto, featuring BT, met Break My Fall. Dan pakken we eventjes de top 5 erbij. Blijf bij mij. André Hazes en Gerard Joling. Die zakten van 4 naar 5. Een oud nummer 1 positie. Do You Know the Ping Pong Song van 3 naar 4. Enrique Iglesias. Timbaland featuring Carl Neil Hilsen. Die steeg van 5 naar 3. Relax, Take It Easy. Stabiel op 2 van Mika. En Jij Bent Zo, Jeroen van der Boom. Stond op nummer 1 en daar stond hij 2 weken. Wel ruime 25 weken in de lijst der lijsten. En we beginnen dit blok met Fergie. Big Girls Don't Cry. Hoogste nieuwe binnenkomer dus op 27. Zou uiteindelijk de top 3 bereiken. En Big Girls Don't Cry.

Fergie dus, met Big Girls Don't Cry, de hoogste nieuwe binnenkomer in 2007. De volgende die we zo gaan draaien is Tiësto, samen met BT. Dit nummer is Break My Fall. En die steeg dus van 26 naar 15. Zou uiteindelijk op de 13e plaats komen. Die samenwerking tussen Tiësto en BT was al eerder een keertje. Maar dan een... samen hebben ze toen Love Comes Again gemaakt in 2004. Die heeft de derde plaats van de top 40 gehaald. Deze iets minder dus op de 13e plaats. Break My Fall. Tiësto.

Chesto en BT. Nou, en als je goed geluisterd hebt, dan lijkt het inderdaad ook wel een beetje op Love Comes Again. Ja, en dan pakken we de volgende weer op. Dat is met een stipje van 5 naar 3. The Way I Are. Timbaland featuring Carrie Nielsen. Het zou meteen de hoogste positie van dit nummer zijn. Toch wel 18 weken top 40.

Jij bent zo, Jeroen van der Boom. Die stond op de hoogste positie in de top 40 in 2007. Ja, en laten we dan meteen nog maar weer een slinger geven aan het rad. Om te kijken waar we volgende week op uitkomen. Ja, een slingertje. Ja, en we duiken toch wel weer een stukje de historie in van de top 40. We gaan naar 1966. Dat is toch wel ruim 60 jaar geleden. Dus we pakken daarop 24 augustus 1966. En deze is het zeker niet. Peggy Goo uit 2023.

Ja, dan pakken we het weer op met van het soort die je niet zo vaak hoort. Ja, en deze week heb ik gekozen voor een dame. Een dame. En vroeger was het echt wel een sekssymbool. Later is dat, werd dat niet echt meer gezien. Maar zeker in de jaren 70 was het wel een sexy verschijning in haar blauwe strakke pak. In de jaren 70 tot en met begin jaren 80 heeft de band waarin zij furoren maakte heel veel top 40 hits gehad. 18 stuks. Na het uit elkaar vergaan van de band in 83 heeft zij het nog geprobeerd een solo carrière op te zetten. Er is nog één nummer daarvan in de top 40 geraakt in 1984. Dat nummer gaan wij zo meteen draaien. Het was dus in 84. Kwam niet verder als de 22e plek. 5 weekjes top 40. Deze dame heeft verder nog... zij is ook nog wel getrouwd geweest. Ze woonde samen met een bassist die speelde bij Focus en ook bij de band waarin zij speelde. De dame in kwestie werd later nog voorzitter van de muzikantenvakbond BV Pop. In de jaren 90 werd zij PR-manager bij Radio Noordzee Nationaal en ze werd ook nog eens directeur bij de stichting Konamus. Ook heeft zij ook nog als jurylid opgetreden bij een talentenjachtprogramma, namelijk Idols. Ja, en daar heb ik al een klein beetje aangegeven, weggegeven over wie het gaat. De band was natuurlijk Earth and Fire en de dame in kwestie, Journey Kaagman. Zij overleed 31 juli jongsleden op 97-jarige leeftijd. Of 79-jarige leeftijd. Maar deze is nog van het soort die je niet zo vaak hoort. All right, here I am, Journey Kaagman.

Ja, en dan pakken we weer eventjes de agenda erbij. Hij is iets beter gevuld als vorige week. Vorige week had ik maar één dingetje op muzikaal vlak wat er te doen is in de regio deze week. Nu zijn het vier dingetjes, maar goed, het vult de agenda een beetje. Woensdag in de Ark in Reewijk is er een zomerzangavond. Dan gaan we alweer naar de vrijdag toe. Vrijdag in de Goudse zomeravonden bij het Gouden Strand. Daar treden op allemaal lokale artiesten. Zoals Mary of Marie, Emily en Doris, Luna Broekhuizen, de Polonian Brothers, Robin Moberg en F. Sharp. En dat is dus vrijdagavond, zaterdagavond in Studio Gons. Daar treden weer op Model Company, Yummy en Mr. Bart Ban. Dan nog de zondag in het Houtmansplatsoen. Daar treedt op de formatie Del Horte. Nou, dat is er allemaal weer komende week op muzikaal vlak te doen in de regio.

Bachman, Turner Overdrive, You Ain't Seen Nothing Yet. Uit 1974, ja, dat gestotter hoort er wel een beetje bij, hè. Dat, ja, en zeker bij mij. Want bij mij komt het er ook niet altijd vloeiend uit. Maar goed, bij deze. De volgende die ik ga draaien is The Source, of The Course. Een nummer uit 90. Ready or not? Here I come.

0: Ja, met de Turtles. So happy together. Eindigen we het uur Bob poetsen op. Want het zit er alweer bijna op. Het is alweer bijna 8 uur. En na het journaal van 8 uur hebben we in ieder geval weer een gast uit de streek. U hoort mij dan in ieder geval weer volgende week. En ja, dan hebben we onder andere weer van het soort die je niet zo vaak hoort. De top 40 van 1966. En hopelijk weer een vollere agenda. Tot volgende week.
1: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 8 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. In Rusland is weer een oppositiepoliticus veroordeeld tot een strafkolonie. Het is Lev Schlossberg van de partij Jabloko. Hij moet ruim 11 jaar naar een strafkamp omdat hij kritiek had op de oorlog in Oekraïne. Hij deelde op Telegram een bericht met de strekking dat president Poetin bloed aan zijn handen heeft en pleitte voor een staakt het vuren. Schlossberg zegt dat hij slachtoffer is van een politiek proces. 2 jaar geleden overleed oppositieleider Navalny in een strafkolonie, vermoedelijk na vergiftiging. Ook een mensenrechtenactivist die zich tegen de oorlog keerde zit vast. Premier Jette heeft in het aardbevingsgebied in Groningen gepraat met inwoners van Zeerijp en Appingedam. Hij zei dat hij snapt dat bewoners boos zijn over de problemen bij schadeherstel en het versterken van huizen.
3: En dat heeft gewoon impact op de veiligheid en ook op het gevoel dat hier in Groningen leeft. En des te meer reden om te kijken hoe kunnen we nog meer tempo maken met de aanpak hier, zodat iedereen zo snel mogelijk een veilige en versterkte woning heeft.
2: Het was Jettens eerste bezoek aan het gebied als premier. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten steken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
4: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
5: Hoe word ik beter in mijn vak?
4: Of één die je wakker houdt.
6: Hoe begin ik weer met werken?
4: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
7: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
8: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
9: Luister elke zaterdag nacht.

0: voor gemeente Bodegraven en Reewijk en de wijde omgeving. Altijd dichtbij.
1: Welkom bij het programma Gast uit de Streek. Met een interview gemaakt door de samenwerkende omroepen in de regio.
2: Go, hoeveel vestigingen hebben jullie inmiddels?
3: Door de jaren heen, Wilco, zijn we gegroeid naar 7 winkels met 2 bakkerijen. Ook in Boskoop hebben wij een productieplaats waar brood en banket gebakken wordt. Dus ja, gegroeid.
2: Dag luisteraars. Mijn naam is Wilco Hoenderdos. Ik ben uw presentator en de techniek ligt in de deskundige handen van Anneke Bekker. Onze gast is de bekende Bodegraafse brood- en banketbakker Co van Dalen. Wij ontmoeten elkaar in de hoofdvestiging van Brood en Co in de Prins Hendrikstraat. Welkom.
4: Dankjewel.
2: Co, zoals gezegd hebben jullie nu 7 winkels en 2 bakkerijen, zei je?
4: 2 bakkerijen, inderdaad. Ja.
2: Ik neem aan dat de brood- en banketbakkerij destijds met 1 winkel is begonnen.
4: Jazeker.
2: En wanneer was dat? Je anticipeert er al op.
4: Ja, precies. We zijn nooit zo heel erg goed van het verleden, want we kijken altijd meer naar de toekomst toe. Maar voor de Tweede Wereldoorlog, zeg maar, had mijn opa, want ik ben dus de 3e generatie van dit familiebedrijf. Ja. En de 4e generatie staat al trapperend klaar, zeg maar. Is begonnen in Waarder.
2: Waarder?
4: Ja, in Waarder. Ja. Achter de hervormde kerk was een bakkerij. Daar is mijn vader ook nog in de oorlog ondergedoken gezeten, zeg maar. En kort na de oorlog is hij naar Bodegraven verhuisd. Dus het is al een bedrijf van ver voor de Tweede Wereldoorlog wat ze bestaan kent. Dus ja. Dat is echt heel lang.
2: En jouw opa is hem dus begonnen?
4: Mijn opa is begonnen. Zijn vader heeft het overgenomen. Ik heb het weer van mijn vader overgenomen. En ik heb 2 zonen en die gaan het weer overnemen van mij. Dus het cirkeltje is mooi.
2: Wanneer en waar ben je geboren?
4: In Bodegraven. Eigenlijk waar we aan de andere kant van de muur waar we nu zitten, zeg maar. Dus boven de bakkerij.
2: Boven de bakkerij geboren? Ja. Daar woonden jullie dus kennelijk.
4: Ja, precies. Daar woonden mijn ouders en daar heb ik zelf ook heel lang gewoond. Dus geboren en getogen Bodegravenaars. En ja, bouwjaar is 1955, dus de tijd gaat door natuurlijk. Hè?
2: Je groeide dus op in een bakkersgezin. Had je nog broers en zussen?
4: Ja, ik heb 1 broer. Nou, dat was eigenlijk wel leuk in die zin dat mijn vader natuurlijk grappig vond als we in de bakkerij actief waren. En mijn broer heeft ook in de bakkerij gewerkt. Maar om er even aan te geven dat het geen verplichting was of geen dwang was. Uiteindelijk is mijn broer Gijs is dameskapper geworden. Uiteindelijk heeft Gijs zijn eigen route weer gekozen. En die is dameskapper geworden.
2: Ja, inmiddels is de kapsalon gesloten.
4: Precies,
2: hè?
4: Precies.
2: Gijs, ik weet het niet.
4: Nee, Gijs is nog wat ouder dan ik ben. Dus die is al wat eerder gestopt. En die heeft het inderdaad verkocht aan een collega. Ja.
2: Zag jij van meet af aan al dat jouw toekomst in de bakkerij lag?
4: Ja, die vraag wordt meer aan me gesteld. Vind ik wel een beetje, tenminste, een lastig in die zin. Ik zei zojuist al van enige dwang of sprake was gelukkig geen sprake uiteraard. Je groeit er wel mee op. Dus het is een soort met automatisme bijna. En ik denk dat wel anders is als het nu is. Dat je nu echt bewuste keuzes zou maken bij wijze van spreken. En dat het in het verleden gebeurde het gewoon. En nogmaals, bij mijn broer zag je dat hij gewoon wat anders leuk vond. Dus dat kon ook.
2: Ja.
4: En ja, blijkbaar heeft de bakkerij mij altijd getriggerd. En ben ik daar gewoon lekker in gebleven. En altijd mijn uitdagingen kunnen vinden.
2: Overwogen.
4: Ik heb nooit alternatieven. Ik ben van jongs af aan als kind kleine deegjes maken en lopen klooien in de bakkerij, om het maar zo te zeggen. En ben ik zo de opleiding ingegaan en versneld. Eigenlijk altijd in de bakkerij actief geweest.
2: Op welke lagere school heb jij gezeten?
4: Dat was hier bij de schuin tegenover Julianenplantsoen. Dus dat was de vroege rommelschool.
2: Ja.
4: Dat was toen, qua karakter was die natuurlijk. Ja, nu is die inmiddels helemaal natuurlijk verhuisd. Dus ik weet niet wat er nu precies is. En daar heb ik op de lagere school gezeten. Dus dat was vlakbij huis. Dus dat was ook tussen in de pauze, 's ochtends.
2: Ja,
4: ging ik thuis chocolademelk drinken, bij wijze van spreken, weet je. Dat
2: heb
4: was
2: je daar
4: makkelijk.
2: Nog bijzondere herinneringen aan meesters, juffen, andere leerlingen? Kun je een anekdote vertellen misschien?
4: Nou ja, er gebeurt natuurlijk van alles op school. En het meeste weet je natuurlijk niet meer. Als ik soms denk van wie zat er nou bij mij in de klas. Ik heb soms mensen die zeggen van ja, ik heb vroeger bij in de klas gezeten. En daar ben ik dan weer niet zo goed in. Maar dat ik bij wijze van spreken bij juffrouw Van den Berg niet mee mocht zingen omdat mijn stem niet goed was. Weet je wel, dat denk je nu van nou, hoe erg wil je het hebben. Maar dat kon toen gewoon. We hebben meester Jorrit de Haan gehad. Die kon een beetje moeilijk orde houden, zeg maar. Dus dat was ook hilarisch wel eens vaak. Maar die kon daarentegen wel weer fantastische Bijbelse geschiedenisverhalen vertellen. Dat je echt aan zijn lippen hing. Zo, hij kon het bijna wel spannend maken, zeg maar. Hè? Dat je boeide echt. Maar
2: je zag het voor je bij wijze.
4: Je zag het bijna voor je. Dus dat heeft ook indruk gemaakt, blijkbaar. Nee, daar kreeg ik ook ontzettend veel strafwerk van. Maar die bewaarde ik gewoon in mijn tas. En ik ging gewoon door met waar ik mee bezig was. En na 2 weken ging ik met mijn oude strafwerk weer laten zingen. En dan was het ook weer goed. Weet je wel? Dus dat had je allemaal niet in de gaten. Dat was eigenlijk natuurlijk heel hilarisch.
2: Was jij een ondeugende leerling?
4: Nou, ik vond leren niet zo leuk. Dat was het, denk ik. Ja, ik ben ook 2 keer blijven zitten. Dus het boeide mij totaal niet. Nee. Maar als kop en schouder is toch wel meester Kooitje, Arie Kooitje.
2: Bekende naam.
4: Die heb ik ook als meester meegemaakt in de 5e en in de 6e. En in de 5e waren we geen vrienden. En toen kon je nog gewoon met de stok geslagen worden, zeg maar.
2: Dat heb ik ook. Nog toen nog.
4: Precies. En ik weet nog niet eens. Nou ja, dat hoeft natuurlijk niet. Maar bedoel, ik heb er niks aan overgehouden. Maar ik ben wel een paar keer heb ik met de stok gehad van meester Kooi. En ook veel strafwerk. En ik weet niet wat er nou precies gebeurd is. Maar in het 2e jaar kon ik lezen en schrijven met hem. Dan mocht ik de deur bedienen en alle boodschappen mocht ik doen. Dan kon ik kon geen kwaad meer bij hem doen, leek het wel. Dus het eerste jaar kon ik eigenlijk niks goed doen.
2: Nee.
4: En het 2e jaar kon ik niks verkeerd doen.
2: Speciale reden voor? Was er iets gebeurd
4: ik weet dat
2: je
4: niet.
2: Omslag gekomen
4: nee.
2: is?
4: Nee? Ik weet dat niet. Maar het is wel grappig dat ik dat verschil zo weet. En uiteindelijk kijk ik gewoon met een hartstikke goede tijd, goed gevoel op die schooltijd terug, zal ik maar zeggen. Dus ik heb het wel ontzettend naar mijn zin gehad op school. Maar ik heb niet te veel geleerd, zeg maar. Dat vond ik inderdaad ingewikkeld. Ja.
2: Welke vervolgopleidingen heb jij genoten na de lagere school?
4: Toen ben ik eigenlijk gelijk naar het ambachtschool gegaan. Toen de ambachtschool.
2: De bakkersopleiding.
4: Precies. En ben ik gelijk op de bakkersopleiding gegaan. Ook toen al in een gemengde vorm van leren en werken. En in de avonduren heb ik mijn ondernemersdiploma gehaald. Want toen moest je echt nog een ondernemersdiploma hebben om zelfstandig ondernemers te worden. Die heb ik in de avonduren gehaald. Maar mijn bakkerijopleiding die duurde zo'n 4,5 jaar. En toen was dat ook nog echt, dat waren echt vaststaande blokken. Weet je wel. Tegenwoordig kan je modules studeren en als je wat sneller bent, dan kan je het ook sneller doen. Ik zie overigens in de praktijk wel dat iedereen er dan veel langer over doet. Maar toen had je echt vaste termijnen. Hè, van het ene deel duurt 2 jaar en het volgende deel duurt 1 jaar. En dan had je nog een slotgedeelte wat een half jaar duurde.
2: En dat werd afgesloten met een examen?
4: Met een examen. En nou ja, diploma's gehaald. Ondernemersdiploma. Nou ja, ik ben er halverwege dat ik nog op de dagopleiding zat, ben ik ook al aan die ondernemersopleiding begonnen. Maar ook dat vond ik wel een soort van, nou ik wil niet zeggen een martelgang. Kijk, op die praktijkopleiding was je met je vak bezig. Dat vond ik prima. En dan was het onderling op school. Dat was super. Maar die ondernemersopleiding, dan kreeg je ook een rechts- en wetskennis zat daarbij. Dat was niet het meest boeiende. En die school was in Utrecht. Maar daar hebben we ook al heel veel dinsdagavond dat we in de bioscoop zaten in plaats van op school. Zeg maar.
2: Ja?
4: Weet je wel, ja. Dat
2: was een notorisch bijbel.
4: Nou, notoor, maar ik was in ieder geval, er waren wel dat ik onderweg waren en ik ging meestal met een maat van me. Dat we in de auto zaten naar Utrecht toe, naar die opleidingen, dat we zeiden van, wat doen we? welke kant gaan we op?
2: Ja, je hebt al je diploma's gehaald.
4: Nou ja, precies. Uiteindelijk komt het dan ook wel weer goed. Dus we moeten het ook, ja, het is ook wel weer, alles is relatief dan, zou ik maar zeggen, blijkbaar. Want ook als je dan toch niet tot achter het gaatje gaat, kan je dan toch nog weer op de goede plek terugkomen.
2: Ben je nog in militaire dienst geweest?
4: Nee, niet.
2: Was dat toen afgeschaft?
4: Nee, dat was er wel. Ik ben ook gekeurd, 2 keer toe zelfs. Ik heb 2 keer toe afstel gehad. Ik ben gekeurd. Het was toen de regeling dat, dus ik werd gekeurd. Ik had een beetje bronchitis klachten. En dan waren ze ook wel heel slim dat ze dat in Utrecht werd ik op een speciale, na de standaardkeuring werd ik nog op een speciale cursus opgeroepen. Omdat ik een beetje bronchitis klachten had.
2: Ja, ja.
4: Dat

0: of niet te kopen.
1: Vond jij niet erg, denk ik?
0: Dat vond ik absoluut niet erg. Nee, nee, nee, zeker niet.
1: Kom, waar en wanneer heb jij je vrouw Carla ontmoet?
0: Oeps, dat is ook al heel lang geleden.
1: Heel lang geleden,
0: ja. Ja, precies. Nou, in Bodegraven, in het zwembad.
1: In het zwembad?
0: Ja, precies. Ik was ik zwemde ontzettend veel. Ik heb ook altijd gewaterpolo'd. Ik weet wel dat toen de tijd was de waterpolo of de zwemvereniging, zwem- en waterpolovereniging, die maakte een moeilijke tijd door. Er waren heel weinig leden. En toen was er Leen Lok. Dat is al voor vele mensen ook een bekende naam. Die heeft ontzettend veel werk gedaan voor die waterpolovereniging. Die stond gewoon bij schoolpleinen. Stond hij gewoon kinderen te werven van joh, nee. kom op de waterpolo, kom ja, op de zwemvereniging. En zo ben ik er ook ingerold dat ik zeg van nou, laat ik maar eens een keer proberen. En nou ja, ik vind zwemmen en dus uiteindelijk waterpolo hartstikke leuk.
1: Nog steeds?
0: Nou, waterpolo doe ik niet meer, want dat is heel vaak op zaterdagavond. En dat heb ik al een beetje gehad. Maar vanaf de pupillen tot ver in de seniorentijd heb ik altijd gewaterpolo'd. En toen ben ik op een moment, omdat ik dus veel in het zwembad was, ben ik Carla mijn vrouw tegengekomen.
1: Ja, leuk. Voor tijd voor een stukje muziek. Waar heb je voor gekozen en waarom?
0: Ja, dat die vraag toen je die bestelde, Wilco, die vond ik wel. Want ik heb niet een uitgesproken muziekvoorkeur. Nee.
1: Oh.
0: Ik heb enigszins, voor Italiaanse muziek heb ik wel een warm hart. Omdat Italië sowieso mijn land is.
1: Moet je dan aan opera denken?
0: Nee, gewoon, oh. Ja, gewoon de emotie en de sfeer die je ook in Italië, die ik althans ziet. Want soms heb je ook mensen die vinden Italiaan ontzettend onrustig en helemaal niet leuk. Maar wij zijn ontzettend liefhebber van Italië. Dus ik heb daar wel een voor. Maar toch heb ik maar één artiest genomen uit Italië. Maar het eerste nummer wat ik zou willen noemen is van Stef Bos. Dat vind ik ook heel erg leuke muziek. Dus dat gaat soms alle kanten op. Want Italiaans kan best wel eens wat ruigere muziek zijn en stof. Stef Bos gaat echt vooral wel eigenlijk over de teksten. Die ik vaak heel erg leuk vind. En dat is in dat liedje wat ik nu wat ik uitgekozen heb, Vuur. Is dat zeker ook het geval dat de tekst mij raakt.
1: We gaan luisteren.
2: Jij kijkt naar mij. Ik kijk tegen.

0: U luistert naar het programma Gast uit de Streek met Co van Dalen van Brood & Co. In het vorige blokje Co hebben we gesproken over jouw jeugd en de scholen die je toen hebt bezocht tot aan je huwelijk met Carla. We hebben het ook gehad over de geschiedenis van de brood- en banketbakkerij totdat jij het roer overnam. Daar wil ik nu graag met je op inhaken. Jouw beide ouders zijn nog lang actief gebleven in de zaak. Niet altijd een ideale constructie. Hoe heb jij dat ervaren?
1: Ja, toch wel goed eigenlijk. Ja, want ik ervaar nu zelf ook dat best ingewikkeld is om daar je route in te vinden. Maar bij mijn moeder lag het ietsje lastiger. Die kon het op een gegeven moment ook de vernieuwingen niet echt bijhouden. Dus daar hebben we op een gegeven moment echt wel een moment gehad dat je zegt van ja, weet je wel, gaat het nog en kan het nog en zo. En toen had ze zelf, voelde ze zichzelf ook niet meer zo lang erbij. Dat ze zei van joh, ik ben 65, ik stop gewoon lekker, weet je wel. En dat is in goed overleg gegaan. Dat is een prima beslissing geweest. Bij mijn vader, die had heel snel die wilde gewoon van de zaak af. Die had zoiets van, er moet maar één kapitein op het schip staan. En die moeten niet met z'n tweeën zijn. Dus die begon al heel snel van, joh, neem het maar over. Dat is ook vrij snel gebeurd. Ik bedoel, we zijn een jaar of 3 of zo, 4 hebben we het maar samen gedaan. En toen heb ik het van hem overgenomen. En hij heeft inderdaad, zoals je in het begin al schetste, best wel lang ook in de bakkerij actief geweest op allerlei manieren. Maar ik hoefde hem eigenlijk nooit te vragen wat hij ergens van vond. Want toen zei hij van, het is jouw zaak.
2: Hij liet het aan mij over.
1: En dat, soms mis je dat advies wel eens een keer natuurlijk. Hè? Want zo kan je er ook naar kijken. Dat je zegt van, hij had toch heel veel ervaring en heel veel kennis. Maar je had er ook nooit geen strijd. En ik denk als je dat die twee met elkaar afweegt, dat hij een hele verstandige keuze heeft gemaakt om mij de ruimte te geven. En,
2: dus het is heel soepel gegaan.
1: Het is super. Ik denk als wij in al die jaren 1 of 2 keer echt op het punt gestaan dat je bij wijze van spreken elkaar in de haren zou vliegen.
2: Ja, verschil van inzicht.
1: Precies. Dat beperkt zich maar tot 1 of 2 keer. En dat vind ik, daar kijk ik met een heel goed gevoel op terug. En dus mijn vader wilde niet te veel verantwoordelijkheid hebben. En ik hoorde hem al. Hij was wel bereid om wat dan ook te doen.
2: En hij werkte in de bakkerij, hè?
1: Ja, precies. En op het laatst, weet je wel, gewoon alleen maar spulletjes klaarzetten en wegen. Gewoon op zijn eigen manier, op zijn eigen tempo. Dat is prima. En mensen zeiden ook wel eens van, jeetje, is dat nou, je vader is al dik in de 80 en die loopt nog steeds in de bakkerij. Ik zei, hij gaat erover. Weet je, als hij het leuk vindt, laat hem lekker hier bezig zijn. En als hij het niet meer leuk vindt, moet hij wel lekker thuis blijven. Dus ik vond dat lag gewoon bij hem. Nou, en hij tot het niet meer echt ging eigenlijk. Tot hij gewoon fysiek en ook lichamelijk klachten kreeg. Tot het gewoon niet goed met
2: bijna
1: hem ging.
2: Bijna in het harnas overleden.
1: Nou ja, toen is het werk in ieder geval gestopt. Daarna gelukkig nog wel wat jaartjes geleefd. Maar het lichaam was ook wel op een gegeven moment. Ja.
2: Kom, hoeveel bakkerijen waren er destijds en kom hier op één aan in Bodegraven ongeveer?
1: Ik denk als je gaat tellen dat je heel snel aan de 10 komt. Hè? Als ik een Verzelderen, een Heersman, een Kovelaat, een Punzeli, een Eido, een Roest. Nou, dan noem ik hem zo zonder over na te denken. Bussing toen ook. Dus ja, heb ik er zo wel 6, 7 te pakken. Met ons erbij is al 8. Dus ik denk als je even gaat nadenken.
2: Ja, precies. Ongelooflijk, hè? Als je ongelooflijk, dat met nu vergelijkt. En Bodegraven had toen aan minder
1: aanzienlijk minder. Ja, precies. En in het begin kan ik me ook nog wel herinneren, want we hebben natuurlijk ook heel veel, in eerste instantie in de basis, bezorgden we ook heel veel brood vroeger, met de bakfietsen en dat soort dingen meer. Dat ook alle bakkers door het hele dorp heen zwerfden. Hè? Dus iedereen had zo her en der zijn eigen klantjes.
2: Ja, die...
1: Maar op een gegeven moment is er, zeg maar, hadden we altijd een soort met vergadering met elkaar, die er overigens altijd pittig aan toe gingen, heb ik dus van mijn vader begrepen, hebben ze besloten om dat in wijken te verdelen. Dus dat de ene bakker in de ene wijk kwam en de andere bakker in de andere wijk kwam. Dus dan hebben ze al een soort sanering. Hebben ze dat al efficiënter gemaakt, totdat je niet door mekaar's, want soms stond er in staat zonder de 2, 3 bakkers. Dat is ook niet handig.
2: Maar ja, toen kwam er ook een eind aan de verzuiling, hè? Want christelijke mensen hadden een christelijke bakker, katholieke mensen hadden een katholieke bakker, enzovoort. Goed voor melkboeren, groenteboeren.
1: Dat speelde zeker een rol en dat is wel vervaagd, denk ik. Misschien dat nog hier en daar nog een klein beetje speelt, maar dat is natuurlijk fors minder. En wat soms ook nog wel speelde, is men 2 of 3 bakkers het gunde. Dus dat de ene week de ene bakker kwam en de andere week de andere bakker kwam. Die had je ook. Dus het gebeurde. En alles op rekening. Hè? Dus het was altijd heel vaak op zaterdagmiddag en op zondag toch wel de rekeningetjes schrijven en dan op maandag afrekenen.
2: Jullie zaak aan de Vromade, was dat de eerste uitbreiding?
1: Dat was niet de eerste. De eerste uitbreiding was Reewijk.
2: Reewijk
1: is in 1980. Ja, 1980 is Reewijk gekomen. Winkel in Reewijk op de Mierenakker. We hebben wel heel lang over na moeten denken, want we hadden daarvoor hadden er niet bakkers gezeten, maar 3 andere winkeliers gezeten, van boekwinkel tot weet ik wat. En elke keer ging dat dus mis. En ja, dan onbewust ik ook na te denken van waarom gaat het dan mis? En als wij dan instappen, zou het dan wel lukken, bij wijze van spreken. Maar dat was in 80 was dat de eerste. En toen is Woerden is er heel snel nagekomen in 81. Er was een collega die kwam te koop. Wat hebben we toen gedaan? En dan zit ik gelijk even na te denken wanneer dan Vromade erachteraan is gekomen. Want dat is natuurlijk een voortvloeisel uit het overnemen van Reuling.
2: Precies, hè? Dat was een mijlpaal, denk ik. Hè?
1: Ja, ergens wel. Al die namen die we net noemden, zat Reuling niet eens bij. Hè? Dus daarom zeg ik, als we natuurlijk een beetje na gaan denken en het gaan uitfilteren.
2: Dat je die kunt vergeten.
1: Dan kom je, ja, precies, dat ik die kan vergeten. Dan kom je aan het zien. Maar die zat natuurlijk om de hoek aan de achterkant tegen ons aan. En daar zat net zijn zoon. Pieter zat er min of meer net in het bedrijf. En toen hoorde ik wat geruchten dat ze aan dachten om dat bedrijf te kopen. En toen heb ik de schouderschoen aangetrokken. En hebben we gewoon contact met elkaar gehad. En dat verliep eigenlijk heel vlot. En zo ben je dan heel... Dat is dan de beeldvorming dat je mekaars grote concurrenten bent. En dan uiteindelijk kan je gewoon ook heel praktisch daarmee omgaan. En voor beide partijen de beste oplossing zoeken.
2: Na de overname van Reuling hebben jullie de bakkerij fors uitgebreid.
1: Nou ja, omdat
2: in de Prins Hendrikstraat.
1: Ja, precies. Omdat hij natuurlijk aan de achterkant zat tegen ons aan, om het maar zo te zeggen. Dus als je het heel simpel zegt, we hebben twee gaten in de muur gemaakt en we hadden een flinke uitbreiding erbij. Dat was voor ons
2: maar
1: ook een van de
2: argumenten.
1: Ja, precies. Dat was voor ons ook een van de argumenten waarom wij het interessant vonden. Omdat we natuurlijk ook qua ruimte dan ruimte erbij zouden krijgen in het centrum.
2: Nog alternatieven overwogen om elders te beginnen?
1: Ja, dat is daarna weer geweest. Want we hebben dat is eigenlijk, ja, dan praten we wel over 2000, 2005. Toen hebben wij zelf nog een optie gehad op grond in Reinhoek.
2: Oh.
1: Omdat wij eigenlijk dachten van ja, weet je wel, hoe lang houden we het hier vol, om het maar zo te zeggen. Maar uiteindelijk is dan natuurlijk ook een belangrijke vraag van wat doe je natuurlijk met je achterblijflocatie, om het maar zo te zeggen. En toen hebben we ook nog wel met Reuling samen gehad dat we zeiden van nou, als jij nou inbrengt jouw eigendommen hier.
2: Was voor de overname?
1: Nee, dat was na de overname. Ja. Maar hij is nog heel lang is die, zeg maar, van zijn oorspronkelijke bakkerij met het woonhuis erboven en die garages erachter, zeg maar.
2: Ja.
1: Dat was, zeg maar, zijn eigendom. En toen zeiden we van als Reuling nu jij nou inbrengt, hè, wat jij aan grond en gebouwen hebt en wij doen het ook, is er dan een leuk plan te ontwikkelen wat kans heeft. En daar kwamen we toen niet goed uit. En toen vond ik gewoon de risico's financieel met name veel te groot van de verhuizing. En dat dorsten we toen niet aan. En toen zijn we hier gaan verbouwen. Hebben we heel veel vernieuwd en heel de up-to-date weer gemaakt. Omdat ik ook wel vind, op de plek waar ik werk, moet het eigenlijk beter zijn dan waar ik thuis ben. Want ik bedoel, ik ben hier gewoon heel veel. Dus ik wil het hier naar mijn zin hebben. En toen hebben we de bakkerij weer helemaal up-to-date gemaakt. En toen hebben we de verhuizing, de optie op de grond, hebben we teruggegeven.
2: Tijdens jullie huwelijk hebben jullie twee zonen gekregen.
1: Precies.
2: Waren zij al voorbestemd om de zaak over te nemen?
1: Nou, dat moesten ze vooral zelf ontdekken. Maar ik merkte wel heel snel dat de oudste, Stefan, dat hij eigenlijk al heel snel zei van, als we zo met andere mensen praten, van ja, ik ga de bakkerij van mijn vader en moeder overnemen. Daar kwam hij zelf al mee. Hij is ook zijn opleiding, nadat hij de HAVO gedaan heeft, is hij eigenlijk ook al met de commercieel management, is hij op de hogeschool, op zijn opleiding al, is hij daar al op voorgesorteerd met het volgende doel. Hij heeft ook stage gelopen bij grondstofleveranciers van bakkerij. Dus Stefan, zou je kunnen zeggen, die is er van begin af aan, heeft hij wel een soort met draai van ik moet daar wat mee. En de jongste zoon Guido, absoluut niets aan het woord bakkerij sprak, dan kreeg hij bij wijze van spreken rode vlekken.
2: Ja.
1: En die had ook wel moeite om zijn route te vinden, want we zijn echt wel bij heel veel scholen geweest van wat vind je dan leuk? En hij vond eigenlijk niks leuk, totdat hij bij Defensie kwam. En toen dacht ik van wat moet je hiermee? Maar dat vond hij hartstikke leuk. Ik zei jongen, als jij het leuk vindt, lekker doen.
2: Dan ging hij werken?
1: Opleiding gedaan. Maar toen kwam het natuurlijk op een gegeven moment, en dan had ik hem ook wel voor gewaarschuwd. Dan moet je natuurlijk gaan tekenen dat je dan voor 4 jaar in het leger gaat, weet je wel. En dat vond hij dan toch weer een stap te ver.
2: Ja, en toen is hij toch voor de bakkerij
1: gekozen? Nee, toen heeft hij eerst nog voor de CIO's gekozen, voor de sport. Ah. En toen wilde hij op een gegeven moment de stap maken naar sportmanagement op de hogeschool. En toen zei ik van nou, ik vind het heel stoer dat je dat doet. Maar Guido is niet de leider, zeg maar. Dus die moet echt wel aan de bak op een hogeschool. En nou, dat heeft hij afzitten wegen van wat ga ik dan doen. En toen kwam hij ineens met zo van ja, ik wil misschien in de bakkerij verder.
2: Jullie brood wordt met hand en hart gebakken. Ja, ik ken mijn klassieken. Is die slogan zelf verzonnen?
1: Nee, daar moet ik eerlijk over zijn. De naam Brood & Co. hebben we wel uiteindelijk aan de keukentafel verzonnen. Die is in 2013 is die naam ontstaan.
2: Is er een feitelijk verschil tussen brood van de warme bakker, om het zo maar te zeggen, en dat brood wat in de supermarkten verkocht wordt?
1: Ja, daar is onze uitzending te kort voor, Wilco. Dat is, daar zou ik zoveel over kunnen vertellen. Want dat, en zonder nou iets af te vallen of zo. Maar het heeft allemaal met keuzes te maken. Je ziet nu bijvoorbeeld op tv is nu de programma De Keuringsdienst van Waarde. Ik weet niet of dat toevallig veel ziet. Dat gaat over allerlei onderwerpen. Dat ze,
2: ik ken het programma wel.
1: Dat ze uitzoeken. Hoe zit dat dan met die voedsel? En als je dat dan bij wijze van spreken de rode draad erin ziet, is dat het eigenlijk allemaal met geld en efficiëntie te maken heeft. En dat zie je natuurlijk in de supermarkt ook. Het moet snel en het moet efficiënt en het moet goedkoop, zeg maar. En wij zitten op een heel andere manier. Wij willen alleen maar eerlijk zijn en goed zijn en het beste kopen. Kopen
2: de
1: kilo.
2: Dus de grondstoffen.
1: Dus het begint bij de grondstoffen. Maar goed, broodbakken kost ook veel tijd. En natuurlijk is het voor een bakker interessant om dat proces te verkorten. Want dan kan je natuurlijk langer op je bed blijven liggen. Hoef je minder vroeg te beginnen. Maar goed, broodbakken kost gewoon 4,5-5 uur op zijn minst. Dus als je dan om 8 uur in alle winkels brood hebt willen leggen, dan weet je wel dat je ergens om 1 uur moet gaan beginnen.
2: En die tijd die nemen jullie
1: En die tijd die nemen we ook. Dus daar doen we geen concessies ook in. En daar zijn we heel strikt in. En mijn missie is altijd, weet je wel, het moet gewoon lekker zijn. Lekker zijn. En dat, ja, ik heb het nog net niet op de muur geschreven, maar dat is wel een beetje wat boven onze bureaus hangt, bij wijze van spreken, en boven onze hoofden zweeft. Daar zijn we mee bezig. Lekkere dingen maken.
2: Kom, laten we dit bekronen met een muziekje. Dat gaan wij horen.
1: Nou ja, en dat sluit al bijna wel aan. Over de passie die ik voor mijn vak heb, heb ik ook voor Italië. En daar gaat dit. Het is een nummer van Sugaro Fornaciari. Ook zelf een keer live concert meegemaakt in de Arena in Verona. Echt wel een hele leuke artiest. Soms een beetje ruwe muziek, soms ook weer niet. Maar dit nummer vind ik heel mooi. En dat is Diamanten.

0: We vervolgen ons vraaggesprek met Koop van Dalen. Koop, het assortiment van brood en banket is in de loop der jaren steeds meer uitgebreid. Zit daar een grens aan of gaat dat nog steeds door volgens jou?
1: Ja, het stopt nooit. Alleen de uitbreiding, daar is niemand mee gediend, denk ik. Het is voor ons heel moeilijk om te maken. Te veel verschillende soorten. Ik denk ook als klant, als je natuurlijk niet uit 10 kan kiezen, dan kan je al helemaal niet uit 20 kiezen. Dus wij proberen wel een beetje de keuze in aantallen wat we nu hebben. Dat mag eigenlijk zeker niet groeien. Maar wij zetten wel erg in op vernieuwing en verandering. En soms hebben we ook producten die er tijdelijk in zijn. Dus die gewoon bijvoorbeeld 4-5 weken die we dan maken. En dan stoppen we er weer mee en hebben we weer wat anders. Dus de vernieuwing zeker, en die is onbegrensd. Maar het aantal moet wel, weet je wel, we moeten het aantal. Uiteindelijk is het, als er eentje inkomt, moet er ook weer eentje uit. Zo is eigenlijk een beetje de lijn.
0: Ja. Dus jullie gaan niet onbeperkt.
1: Nee, want dan wordt het zeg maar een cacophonie aan soorten. En dan kom je als klant ook niet meer uit.
0: Welke veranderingen kunnen we nog verwachten?
1: Nou ja, duurzaamheid en gezondheid, hè, bewustwording. Dat zie je natuurlijk nu duidelijk. En dat vind ik dat is een hele goede ontwikkeling. Dat mensen nadenken over wat ze eten. Want daar kunnen wij natuurlijk ook weer prima antwoord op geven. Omdat wij gewoon met eerlijke en goede grondstoffen werken. Maar mensen vragen natuurlijk wel van, zit er lactose in of zit er of vega hebben we nu.
0: Spelt. Ook in dat kader,
1: wat verschil tussen spelt en tarwe? En er is natuurlijk heel veel spelt verkocht.
0: Waar ook
1: tarwe in zit. Nou, spelt is ook een tarweras van oorsprong. Maar heeft heel andere eiwitten dan tarwe.
0: Oh.
1: En die eiwitten zijn voor je lichaam dat makkelijker te verteren. En sommige mensen kan het echt voor hun welbevinden. Ja. Of hun maag of hun darmstelsel. Kan dat net het verschil maken. Dat men spelt dan beter bij hun vindt passen. Maar ook ondanks dat verhaal en die claim die er ook echt is. Als je tenminste 100% spelt gebruikt. Want dat gebeurt heel vaak niet. Omdat spelt hartstikke duur is.
0: Oh.
1: Maar als je het 100% gewoon goed gebruikt. Dan is dat verschil er nog steeds. Maar het blijft bovenaan staan dat het ook lekker moet zijn.
0: Ja.
1: En daar zorgen we dan wel voor.
0: Is er ook een verschil in smaak? Dus een tarwebrood, een speldbrood?
1: Er zit iets verschil in. Je zou kunnen zeggen dat er een klein soort een nootachtig aroma aan speld zit. Dat zou je kunnen zeggen. Geen groot verschil, maar er zit iets andere tonen zitten erin, zeg maar. Ja.
0: We hebben het over brood uiteraard. Is het proces van bakken in de loop der jaren veranderd?
1: Ja, nee. Ik heb al een keer gezegd van goed brood bakken kost gewoon 4-5 uur. Dat verandert in essentie niet. Dat je natuurlijk met ovens, dat die tegenwoordig zeg maar computer gestuurd wordt, dat je de temperaturen automatisch ingesteld worden. Precies. En dat wij zeg maar met deeg koelen, de wat vol kunnen bereiden en dan het proces als het ware stilzetten door middel van koeling. En dat het dan s'avonds en s'nachts weer opgewarmd wordt en weer gaat rijzen. En dat we het dan vers kunnen bakken. Dus dat zijn in de techniek en in de ondersteuning zijn daar natuurlijk verschillen. En dat we bepaalde handelingen natuurlijk minder zwaar zijn voor de bakkers. Waar we gewoon mee geholpen worden om het handmatig te maken. Dus dat dat hier en daar soms minder zwaar is. Daar zie je wel wat ontwikkelingen. Maar in de essentie, en dat vind ik eigenlijk ook wel mooi, verandert er gewoon niks. Gewoon goed brood bakken kost gewoon tijd. En aandacht. En daar kunnen wij het verschil mee maken.
0: Het proces duurt net zo lang als dat het vroeger was.
1: Ja, precies. Daar is echt niks aan veranderd. Alleen de omstandigheden met werken, ja, die zijn natuurlijk gelukkig wel gemoderniseerd natuurlijk. Er worden over dingen nagedacht en waar we dat simpeler kunnen doen en beter kunnen doen en makkelijker kunnen doen voor onze mensen, doen we dat natuurlijk.
0: Moeten bakkers nog steeds zo vroeg opstaan?
1: Ja, in dat aansluiting op dat verhaal wat steeds terugkomt, die tijd en die aandacht. Is dat niet anders? En je hebt toch om 8 uur, wil je brood in de winkel hebben wat je ook nog kan snijden, wat afgekoeld moet zijn. Dus dat betekent wel dat onze eerste broodbakker om 12:30 begint.
0: Ah.
1: Elke dag.
0: Dat
1: is nog steeds zo. En voor het weekend begint hij vrijdagavond om 9:00 al. En uiteindelijk werkt die jongen natuurlijk ook 38 uur. Dus die gaat ook weer op tijd naar huis toe. Dus alleen zijn leefpatroon is even wat anders. Hij moet daar natuurlijk rekening mee houden. Het is niet zo dat ze dagen maken van 14, 15 uur. Ze werken ook gewoon 7, 8 uur per dag. Alleen op andere momenten.
0: Is moeilijk om aan voldoende personeel te komen?
1: Ja, dat is natuurlijk de algemene klacht, maar dat is het algemene probleem wat je op dit moment hoort, dat het over het algemeen moeilijk is. Ik moet zeggen dat ons team op dit moment compleet is. En in de winkels is het nog een grotere uitdaging, moet ik zeggen, als in de bakkerij. Maar wij hebben er, en dat is niet nu omdat dat nu zo is, want dan zouden we natuurlijk te laat zijn, maar ons beleid is er altijd wel op gericht dat wij graag mensen lang aan ons willen binden, als het even kan. Dat lukt natuurlijk niet altijd, maar ik heb mijn motto is een klein beetje van, als jij hier komt werken en ik geef je er geld voor, als dat het is, dan moeten we er eigenlijk niet aan beginnen. We moeten op een of andere manier proberen wat meer voor elkaar te betekenen. In de contacten.
0: Een
1: langdurige relatie. Onderlinge contacten. Misschien dat ze jongen ook eens een keer, als hij privé een probleem hebt of een vraag hebt over zijn hypotheek, dat we daar ook over kunnen sparren, bij wijze van spreken. Dus wij willen altijd wat meer voor onze mensen betekenen. En we zijn zuinig op onze mensen. En we houden van ze, bij wijze van spreken. En dat betaalt zich dan nu wel een klein beetje uit, dat we gewoon ons team ook compleet hebben. Daar ben ik wel van overtuigd.
0: Als ik als klant naar het personeel in de winkel kijkt, dan zijn jullie er aardig in geslaagd.
1: Nou ja, precies. En dat is in de bakkerij ook zo. Jubilaris van 25 jaar is eerder regel als uitzondering.
0: Cool, een wat netelig onderwerp. Is het gedrag van de klanten in de loop der jaren veranderd? Zijn ze kritischer geworden? Aan jou het woord.
1: Ja, nou ja, verandert zeker. Misschien minder trouw of minder geduldig. Maar goed, ik heb zelf ook al hekel aan wachten. Dus dat snap ik allemaal wel. Dus de klanten zijn veranderd. Maar ik vind niet dat de klanten last. Klanten zijn bewuster geworden. En weten we, die kan niks op de mouw spelden. Nou, dat vind ik prima. Want we willen ook graag de waarheid vertellen. Dus ik heb daar helemaal geen moeite mee. En natuurlijk is er altijd wel een uitschieter. Die zegt van, ja, weet je wel, enige nuance is kan nooit geen kwaad. Maar in zijn algemeenheid. Want als mensen een klacht hebben, is dat ook 9 van de 10 keer terecht. Of wat misschien 9,5 keer van terecht. Hè, in onze beleving zeggen we altijd, als een klant een klacht heeft, is die altijd terecht. Want die klant vindt
0: precies,
1: dat.
0: Precies, zo heeft hij dat ervaren.
1: Precies, dus dan kan ik er alles van vinden of een verklaring voor hebben. Daar gaat het niet om. Maar dus dat, en ik kan ook niet eens zeggen dat mensen nou meer klagen. Wat je bijvoorbeeld, en dan ben ik ook weer blij, omdat we pas hadden we zeg maar zat er een fout in de grondstoffen. En dat kwam in het eindproduct kwam dat naar voren toe. En toen, nou ja, regende het. Toen hadden we daar veel opmerkingen over. En daar ben ik eigenlijk ook blij mee dat de klanten dan blijkbaar, dat klanten zo kritisch zijn. Ja. En dat ze dan, als het dat niet is wat ze ervan verwachten, dat ze dat zeggen. Dus nee, ik kan niet zeggen dat vervelend is. Prima dat ze bewuster zijn.
0: Nou, zullen we een muziekje nemen op de klant?
1: Dat is goed. Ja, dat is goed. En ik hoop dat jullie ook de live uitvoering kunnen vinden. Het is misschien een beetje een zoetig nummer. Maar goed, daarom zeg ik, want het gaat wat mij betreft qua voorkeur wat ik aan muziek heb alle kanten op. Dit is Mark Knopfler met Emily Harris met Or Shangri-La.
0: Als klant zal ik extra goed laten.
1: Precies, geniet ervan.

0: gaan weer verder met ons interview met Ko van Dalen van Brood & Ko. Ko, in de vorige blokjes hebben we het met name gehad over het verleden en het heden. In het laatste blokje wil ik het vooral met je over de toekomst hebben. Maar even nog een stukje verleden en heden. Ko, jarenlang ben je ook voorzitter geweest van de BOV. Een aantal jaren geleden is Quint Langerak deze functie voor jou overgenomen. Nu zijn de meeste middenstanders in Bodegraven, die zijn daar ook wel lid van. Maar niet allemaal. Wat is de toegevoegde waarde van het lidmaatschap van de BOV?
1: Ja, dat is. Ik heb geloof ik nog eens een keer in de nieuwsbrief de kreet verzonnen van de BOV. Dat zijn we samen. En natuurlijk loop je alleen sneller, maar met z'n tweeën samen kom je gewoon veel verder. Dus dat is de basisgedachte, dat als je elkaar verenigt, dan kan je sterker zijn. En ik heb een tik voor brood. Hè? Dat is een passie van me. En de tweede tik, die is dan wat minder groot, maar die heb ik ook wel een beetje met het centrum, zeg maar. Dat kan me ontzettend aan het hart gaan. Daar kan ik ontzettend geroerd door raken. En daar heb ik me ook.
2: Het centrum van Bodegraven.
1: Ja, het centrum van Bodegraven. En daar heb ik me dus ook in verschillende functies. Veel voor ingezet. En dat is ook nu nog steeds hard nodig. En gelukkig is ook de gemeente nu ook al wat langer ervan overtuigd dat het centrum meer is dan alleen maar een straat met winkeltjes erin. Het zegt ook iets over de leefbaarheid. En als je kijkt of jij een plaats interessant vindt, wat ga je dan doen? Dan ga je in het centrum kijken of dat leuk is. Ja. En dat is al, daar begint het mee, zeg maar. Dus een centrum zegt veel meer als een winkeldeur die open en dicht gaat. Het zegt iets over het leefklimaat en de beleving. En daar moeten we met z'n allen hard aan werken. En dat gaat niet vanzelf. En dan is een ijzersterke BOV met zoveel mogelijk leden die naar de gemeente ook een vuist kan maken, is ook ontzettend belangrijk.
2: Ja, sterker naar de gemeente.
1: Precies. En dan kan je ook, en als je natuurlijk gezamenlijk bent, dan kan je ook zorgen voor feestverlichting met de decembermaand. En dan kan je bepaalde acties organiseren. Dus die gezamenlijkheid is ontzettend van belang. Ja, daar moet je steeds van appelleren. Want middenstanders zijn ook middenstanders. En die denken dat ze het allemaal zelf kunnen. En dat is soms is dat waar. Maar lid zijn van de verenigingen, en in dit geval de BOV, is, ik kan het niet genoeg benadrukken hoe belangrijk dat is.
0: In dat kader is ook wel te vermelden dat de adviesgroep onder leiding van Han Koevoets, Hart van Bodegraven, natuurlijk ook ontzettend veel gedaan heeft.
1: Nou ja, het is natuurlijk, het versterkt elkaar. Hè. Het begint ergens. We hebben natuurlijk, er is natuurlijk een centrumvisie geschreven een paar jaar geleden. Daar komen heel veel dingen. Daar worden nu dingen van uitgevoerd. Er is natuurlijk door wethouder Inge Nieuwenhuizen destijds de gevelsubsidie ingesteld. Kortom, dan wordt er op een gegeven moment wordt er in het centrum gewerkt en zie je de veranderingen. En denk dat daar ook handel getriggerd is. Van jongens, het kan nog een tandje beter en het kan nog een stapje harder. En zo is Hart van Bodegraven ontstaan. En met natuurlijk ook fantastische resultaten. Ik heb altijd ook wel tegen handen gezegd, en ik herhaal het dan hier toch maar eventjes, dat bij het Hart van Bodegraven het hele centrum hoort en niet een gedeelte van het centrum. En ik geloof dat Han nu ook wel zijn
2: verantwoordelijkheid. Ja, zij beperken zich tot de noordkant
1: maar,
2: van de lijn,
1: maar Han gaat nu wel zijn verantwoordelijkheid nemen. En die gaat ook de rest van het centrum, denk ik, aandacht geven.
2: Nou, mooi.
1: En dat moet ook, denk ik. Want we moeten het complete centrum interessant houden voor de Bodegravers.
0: Wat zijn volgens jou de sterke kanten van Bodegraven als winkelcentrum?
1: Nou ja, dat is natuurlijk toch dat je ziet natuurlijk, is hier en daar wat leegstand. En soms wordt er over geklaagd. Maar relatief gezien valt het in Bodegraven best wel mee. Dat komt ook wel een beetje dat we natuurlijk heel veel lokale winkeliers hebben. Relatief gezien weinig grote ketens. Die vallen als eerste om. Dus we hebben gewoon een persoonlijk, laagdrempelig winkelgebied. Waar mensen je goedemorgen zeggen. Klinkt heel vanzelfsprekend, maar het is echt een toegevoegde waarde. Je kan nog redelijk bereikbaar, je kan goed parkeren, de lijntjes zijn kort.
2: Ja, en gratis, hè?
1: Dat is gratis, dat is ook belangrijk. Dus het is gewoon natuurlijk, en het is best een compleet assortiment. En natuurlijk zijn er voor bepaalde dingen dat je dan misschien even wat weg moet of niet. En we zijn ook nog in staat om de supermarkt redelijk in het centrum te houden. Want dat is natuurlijk ook een ontwikkeling die je links en rechts ziet van grote dozen buiten het centrum zetten. Ja, en dat is natuurlijk ook vraag om problemen in het centrum. Je moet het met elkaar doen. Er horen de supers bij, dicht bij het centrum, dat mensen compleet gezellig kunnen winkelen. En het moet gewoon leuker zijn dan achter je computer zitten en online bestellen. En als we daarin slagen, dan ben ik er nog steeds gewoon 100% van overtuigd dat een aantrekkelijk winkelgebied nog steeds toekomst heeft. Want mensen vinden recreëren ook leuk.
0: De laatste tijd hoor je er niet meer zoveel van, maar de Derde Rijnbrug, of de voetgangers Rijnbrug.
1: Ja,
0: Hoe sta jij daar tegenover?
1: Nou ja, daar was ik zelf een hardgrondig voorstander van toen ik voorzitter van de BOV was. Ik denk dat het nu wat minder prioriteit heeft. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat dat zeg maar ontzettend van toegevoegde waarde zou kunnen zijn voor met name de Kerkstraat. En die Kerkstraat heb ik nu heel erg moeilijk, dat zie je nu. En ik zal niet zeggen dat de Rijnbrug de oplossing zou zijn. Maar eigenlijk denk ik het wel.
2: Ja, eigenlijk is het vierde Rijnbrug dan. Hè?
1: Dan zou het, hoe we hem ook noemen, maar in ieder geval een voetgangerspassage. Voor de levendigheid van de Kerkstraat zou dat... maar goed, ik denk dat met de plannen waar Hart in Bodegraven mee bezig is... om het kerkplein rondom de hervormde kerk interessanter te maken... en het blik een klein beetje aan de kant te schuiven. Dat maakt zo'n straat ook weer interessanter. Dus het is altijd een golfbeweging. Het is nooit in één keer allemaal goed. Maar we moeten er wel met z'n allen aan bezig blijven. En die bewustwording moet er wel zijn dat het nooit klaar is. Dus we moeten er wel aan blijven werken.
2: Jullie familiebedrijf heeft met 7 vestigingen inmiddels een behoorlijke omvang. Ligt een verdere uitbreiding nog in het verschiet?
1: Ja, zeg nooit nooit. We zijn er niet op zoek. Eigenlijk nooit geweest. Het ontstaat meestal. En nu zitten er natuurlijk de kinderen in de zaak. En die moeten daar vooral zelf wat van vinden. Weet je wel. Maar bijvoorbeeld de uitbreiding die in 2018 heeft plaatsgevonden in Boskoop. Met het overnemen van collega Fijn met de bakkerij erbij.
2: Met de bakkerij erbij, hè?
1: Ja, dat komt echt uit de koken van de jongens. Die zagen daar echt perspectief in. En die zeiden van, dit vinden wij een interessant bedrijf. Ik zei, nou, als we dat met z'n allen vinden, dan gaan we ervoor. Maar het is niet, weet je, als je op zoek gaat. Kijk, en je moet ook altijd goed realiseren. Een winkeltje openen is niet zo moeilijk. Maar een winkeltje beheren, dat is een hele uitdaging. Dus je moet ook goed en gedoseerd moet je daar invulling aan geven. Want het vraagt heel veel om alle poppetjes op de goede manier te laten functioneren. Ja, dat vraagt heel veel aandacht.
2: Jullie hebben geen strategie dat je zegt over zoveel jaar willen we zoveel vestigingen hebben.
1: Nee, groei is geen doel, is zeker geen doel op zich. Alles moet een beetje in balans zijn. En natuurlijk is de tijd nu ook door corona en noem maar op ook even wat anders allemaal weer. Maar balans zien te vinden, dat is het belangrijkste.
2: En als jullie groeien moet het organisch zijn.
1: Precies.
2: Ik ben een beetje jullie buurman en heb het idee dat jij en je vrouw Carla zich een beetje aan het terugtrekken zijn om de zaak over te dragen aan de jongens, de volgende generatie. Klopt dat?
1: Ja, dat klopt helemaal. Oh. Ja. Nou, daar hebben we ook
2: Wanneer is het zover?
1: Nou, dat is ook een organisch proces. En daar zijn we al jaren mee bezig. En we zijn echt heel ver. En aan de papierkant is het al heel veel geregeld. En er zijn de laatste stapjes al bijna gezet. Dus dat is een proces. Dat is een organisch proces wat zich steeds verder gaat ontwikkelen. Maar volgend jaar in deze tijd zijn de jongens aan het roer. Dat is evident.
2: Ja, nou, is toch al heel snel. Ja.
1: Maar bedoel, er worden nu al geen beslissingen genomen waar hun het niet mee eens zijn, weet je wel. Dus het is nu al dat we...
2: Nee, ik begrijp het. En dat is het leuke van de familiebedrijf.
1: Precies.
2: Hè?
1: Dat je precies. En dat is en dat we, waar we het in het begin over hadden van hoe heb jij het van je vader overgenomen? Die vragen hebben we natuurlijk nu ook. Dat we dat met open vizier moeten doen. En de irritaties onderling goed moeten bespreken. Maar het is een proces van jaren. Want bedoel, het is natuurlijk ook een bedrijf met 69 mensen op de loonlijst. Dus het is ook niet dat je op een achternamiddag dat je dat even regelt. Dus de jongens moeten er ook gewoon ingroeien. En daar zijn ze volop mee bezig. En daar ben ik ook zeer tevreden over.
2: En als ze definitief hebben overgenomen, blijven jullie dan nog betrokken bij de zaak? Of zeggen jullie dan, nee, voor ons is dit een punt?
1: Dat zou kunnen, maar het ligt bij de jongens. En zo wordt ook afgesproken. Als de jongens vinden dat wij nog wat van betekenis kunnen zijn en nog bepaalde dingen kunnen toevoegen en bepaalde werkzaamheden kunnen doen, dan staan we daar zeker voor open. En natuurlijk moet je een keer zeggen van het zal minder zijn, sowieso minder zijn. Maar helemaal nul, dat geloof ik ook nog niet. Want dat is ook natuurlijk wel, je laat het ook als ouders in dat familiebedrijf, je laat het ook niet los. Maar de regie ligt dan wel bij
2: jullie
1: de...
2: Jullie gaan niet emigreren naar een
1: precies. Dan. Nee, de regie ligt bij de jeugd, die moeten aangeven waar ze behoefte aan hebben. Die verhouding, zo moeten we het echt goed zien.
2: Ko, je hebt tot nu toe altijd een heel druk leven gehad. Was er nog tijd voor hobby's of andere liefhebberijen?
1: Ja, dat is er wel een beetje bij ingeschoten misschien. Maar hobby's, dat vind ik lastig. In Italië zijn is een hobby van me. Dat vind ik ontzettend leuk. Dus dat doen we 's winters en zo.
2: Ja,
1: doen we dat
2: toerist,
1: altijd. Ja, als toerist. Gewoon lekker genieten van de leuke dingen. Nee, zeker niet. En op banaal wil je het hebben. Maar ik vind grasmaaien vind ik ook op een of andere manier leuk. Gewoon blik op oneindig en lekker achter die grasmachine lopen. En
2: kan niet, er niet voor voorstellen.
1: Niet
2: moet
1: nou
2: je
1: over te denken.
2: Gezonder,
1: ja, nou, daar heb ik dan weer niet over te klagen. En fietsen vind ik leuk. En wandelen vind ik leuk. Maar echt dat je zegt, van, nou, dat is mijn hobby. Die moet misschien nog gaan ontstaan. Ik weet het niet. Ik zal ook moeten gaan leren om niks te doen. Gewoon.
2: Je ziet wel wat er op je afkomt.
1: Precies. Ja? Ik wacht het gewoon even rustig af. Ik moet ook zeggen dat ik ook wel ik wil niet zeggen uitkijk, maar dat ik ook wel toe ben. Dat je zegt van nou, gewoon eens even wat minder verplichtingen is ook wel prettig.
2: Kom, dan komen we zo langzamerhand aan het einde van dit gesprek. Ben ik nou nog vergeten jou een essentiële vraag te stellen? Iets wat je graag kwijt wil?
1: Nee, ik denk dat we het over de twee dingen die ik ontzettend belangrijk vind. En dat is mijn vak en mijn bedrijf en de familie. En ook de BOV, slash het Centrum van Bodegraven. Dat zijn wel de dingetjes waar ik op aan kan slaan. En die hebben we gehad. Dus ik denk dat je het plaatje compleet geschetst hebt, Wilco.
2: Nou, dan wens ik jou en Carla nog heel veel succes toe in jullie nieuwe levensfase. Ik loop er maar al voor op vooruit. En in goede gezondheid natuurlijk.
1: Dankjewel.
2: Luisteraars, u hoort ons programma Gast uit de Streek met Ko van Dalen van Brood & Co. in de hoofdrol. Fijn dat u erbij was. Toch nog een allerlaatste vraag aan jou, Ko. Wat is het laatste muzikale nummer waarmee we dit programma gaan afsluiten?
1: Ja, die heb ik. Ook weer als we de live versie kunnen vinden, is dat mooi. Ik heb nog niet zo heel lang geleden Van Morrison ontdekt. Ook natuurlijk eigenlijk wel een wat ouder artiest. Maar met name in de live optredens vind ik het echt geweldig. En Ballerina is daar zo'n voorbeeld van wat ik echt een heel mooi nummer vind.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 9 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De meeste mensen die geëvacueerd werden bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrot. Ze werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitgenbach mogen nog niet terug naar huis. In het Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeente mogen vanaf woensdag 3 avonden op rij oppervlaktewater gebruiken om kwetsbare gewassen te beregenen en fabrieken te laten draaien. Sinds 5 augustus was het iedereen verboden het oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn gesloten en buffers die zijn opgebouwd. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met tractoren, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2. De hockeyvrouwen hebben het wel moeilijk gehad, zegt commentator Philip Koken.
2: Dat komt niet zo vaak voor bij de Nederlandse hockeyvrouwen. Die domineren in het wereldhockey. Maar ze hebben het uiteindelijk toch gered. Ze hebben veerkracht getoond. En ze hebben met 4-2 gewonnen. Over 2 dagen wacht Japan. Dat is dan de laatste poolwedstrijd. En daarna, ja, dan krijgt Nederland te maken met wat sterkere tegenstanders.
1: Het weer, vanavond helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel vallen. 'S Middags nog een enkele bui, het wordt dan rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
3: Sport is voor een groot deel emotie. En dat is zaterdagmiddag tussen 2 en 6 goed te horen.
4: Ja hoor, dit kan er worden! Ja!
3: Soms is het moeilijk de juiste toon te vinden.
4: Het is niet te geloven, hij zit erin!
3: Of de verslaggever bemoeit zich met de wedstrijd.
5: Het is geen kringgesprek jongens, want we zijn aan het voetballen.
3: Het wedstrijdverloop krijgt bijna een onverwachte wending.
6: Oh, hij ging er bijna zo in en die doelman denkt, nou, zag voor de zekerheid die bal dan maar even uittikken.
3: Zaterdagmiddag van 2 tot 6, 4 uur lang. Sport op zaterdag. Te beluisteren via BRSS, Midland FM en Gouwestad Radio.
7: Wat enige wat ontbreekt zijn de doelpunten. Maar ik eet mijn hoed op als er geen doelpunten komen.
8: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
9: Ik ben Julia Philippens en ik speel op een viool van het Muziekinstrumentenfonds.
10: Mijn naam is Daniel Rowland.
11: Ik ben Remy
12: van
11: Kester.
12: Ik ben Marcia van Kerkwens.
13: En ik speel op
12: een
13: cello van het Muziekinstrumentenfonds.
14: Ik ben
13: Lea Gertie.
15: Ik ben
14: Lea.
9: Meer dan 400 muzici spelen op een instrument van het Muziekinstrumentenfonds. Steun de klank van talent. Ga naar muziekinstrumentenfonds.nl.
16: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
17: Waar vind ik nieuwe mensen?
16: Vragen over groei.
18: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
16: Of vragen waar je niet omheen kunt.
19: Hoe behoud ik mijn mensen?
16: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
3: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: luistert naar BR6 met het nieuws van 10 uur.
1: Christian Bonenbakker met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja 21 had eerder een gesprek met premier Jette en de vicepremiers Jesselgus en Van der Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. Zo'n 500 mensen die hun huis uit moesten vanwege de natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug. Het gaat om inwoners van het dorp Soerbrood aan de zuidkant van de Hoge Venen, zegt deze verslaggever van Ter Zake.
2: Dus dat wil ook zeggen dat die brand in dat gebied, het zuidelijke gebied, toch wel onder controle lijkt of toch in elk geval stabiel is. Want minister van Binnenlandse Zaken Contin wil het woord onder controle voorlopig nog niet gebruiken.
1: De natuurbrand heeft al 3000 hectare veengebied verwoest. Inwoners die aan de oostkant wonen en ook geëvacueerden in Duitsland weten nog niet wanneer ze weer terug naar huis mogen. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. In Delft is vanmiddag een auto bijna uit een parkeergarage gevallen. De bestuurder was onwel geworden en ramde op de eerste verdieping de buitenwand van de garage in Delft-Zuid. Daarin ontstond een groot gat, waardoor de neus van de auto en 1 voorwiel naar buiten staken. De bestuurder is naar het ziekenhuis gebracht. Het weer. In de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui en zo'n 21 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
3: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
3: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Leven met diabetes zorgt voor pieken en dalen. Kom samen met je naasten naar het Pieken en Dalen Festival van Stichting Diabetes Plus op 3 oktober in Doorn. Laat je inspireren en ontmoet gelijkgestemden op deze dag vol inzichten, herkenning en positieve energie. Kijk op piekenendalenfestival.nl en meld je aan. Stichting Diabetes Plus is een CBF-erkend goed doel.
8: Iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2. Weekendlift met Erwin Holthuizen.

0: kopje thee met de DJ. Dus luister iedere zaterdagmiddag tussen 1 en 2 naar Weekend Lift met Erwin Holthuizen.
1: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.
2: Altijd.

0: Je luistert naar BRSS met het nieuws van 11 uur.
1: Ewout de Jong met het NOS-journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In het Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffers zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. De politie heeft een automobilist aangehouden voor het dodelijke ongeluk van afgelopen vrijdag op de A59. In de staart van een file, veroorzaakt door protesterende boeren met trekkers, werd een echtpaar van begin 70 uit Os doodgereden door een SUV. De bestuurder, een vrouw van 34 uit Nistelrode, is aangehouden en na verhoor vrijgelaten. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Zurbrot weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. De brand begon vrijdag en is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. En de Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Het weer helder en droog, maar in de loop van de nacht regen. Minima tussen 11 graden in het oosten tot 16 in het zuidwesten. Vooral in het midden van het land kan er morgenochtend veel regen vallen. 'S Middags nog een enkele bui. Het wordt rond de 21 graden. De dagen daarna weinig verandering. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Wat kies jij? Doof of blind?
8: Ik kan niet kiezen. Want door Usher-syndroom word ik langzaam doof en blind. Voor Usher-syndroom is er nu nog geen behandeling mogelijk. Maar er is hoop. Help mee om onderzoek naar een behandeling mogelijk te maken. Doneer op ushersyndroom.nl.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: Bas en Piet. Cultuur en uitspraak.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: 60's tot heden. Muziek en inhoud.
9: Dinsdagavond 8 uur.
10: De muziekexperts. Live op BR6.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 12 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Ja, 21 had eerder een gesprek met premier Jetten en de vicepremiers Jesh Yılgız en Van den Brink. Dat was volgens de partij goed en constructief. Later deze week volgen ChristenUnie, SGP, 50PLUS en Volt. Het minderheidskabinet is voor steun bij de begroting afhankelijk van de oppositie. De extreemrechtse Israëlische minister Ben-Gvir heeft opgeroepen om iedere dag in Gaza 30 tot 40 Palestijnen te vermoorden. In een podcast van een man die 2 jaar door Hamas werd gegijzeld, zei Ben-Gvir dat heel Gaza van Israël is en dat Palestijnen niet eens mensen zijn. De omstreden minister is in veel landen niet welkom vanwege het voortdurend aanwakkeren van het geweld tegen Palestijnen. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdienst is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buitkenbach mogen nog niet terug naar huis. In Westland mogen tuinders, de industrie en gemeenten deze week korte tijd oppervlaktewater gebruiken. Sinds 5 augustus was dat verboden vanwege de droogte. Het waterschap zegt dat er inmiddels weer voldoende water in de buffer zit om 3 avonden kwetsbare gewassen te besproeien of apparaten te koelen. Dan het weer. Het is droog en helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt.
3: Hoe kom ik hier weg?
2: Vragen die over je toekomst gaan.
4: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
5: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Ik doe het voor gezonde nieren.
8: Ik voor kinderen met aangeboren nierfalen.
9: Met de nalatenschap aan de Nierstichting steun je onderzoek. Zo maak je echt het verschil. Voor nierpatiënten, voor morgen. Vraag het gratis magazine aan op nierstichting.nl/nalaten.
10: Op zaterdagochtend wordt u wakker met De Blik, een breed informatief serviceprogramma waarbij de luisteraar centraal staat. Op een gezellige wijze betrekken Peter en Kees de luisteraar bij de sport, actualiteiten en achtergronden bij het lokale nieuws. De Blik, iedere zaterdagmorgen tussen 9 en 11 uur. Wakker worden is nog nooit zo leuk geweest.
11: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 1 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. Gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. De meeste mensen die werden geëvacueerd bij de grote natuurbrand in de Ardennen mogen weer terug naar huis. Het gaat volgens lokale autoriteiten om de 500 inwoners van Soerbrood. Zij werden zaterdag geëvacueerd, maar volgens de hulpdiensten is het nu weer veilig om terug te gaan. De natuurbrand in de Hoge Venen begon vrijdag en is nog niet onder controle. 100 inwoners van de gemeente Buettgenbach mogen nog niet terug naar huis. De Nederlandse hockeyvrouwen hebben ook hun tweede groepswedstrijd op het WK gewonnen. Oranje versloeg in Amstelveen Australië met 4-2 en is daarmee vrijwel zeker van een plek in de volgende ronde. De Nederlandse hockeyvrouwen zijn op het WK in Nederland en België titelverdediger. Dan het weer, het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog een bui vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die heel veel werkgevers hebben.
3: Waar vind ik nieuwe mensen?
2: Vragen over groei.
4: Hoe bied ik een leerwerkplek aan?
2: Of vragen waar je niet omheen kunt.
5: Hoe behoud ik mijn mensen?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
6: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
7: Bent u uw kind ooit even uit het oog verloren? In Nederland wordt bijna elk half uur een kind als vermist gemeld. En niet ieder kind komt veilig thuis. Stichting Amber Alert Europe blijft vechten voor het vermiste kind. Vermist, maar niet vergeten. Doneer nu. Ga naar amberalert.eu/doneer.
8: Dit had je al eerder moeten doen? Vrijwilliger worden bij BSS, de lokale omroep voor Bodegraven-Reewijk. Heb je altijd al iets willen doen in de media? Ben je nogal nieuwsgierig van aard en hou je je graag bezig met wat er in je eigen omgeving gebeurt? Dan kun je bij BSS echt aan de slag. Je leert namelijk hoe je nieuws kunt vinden en verspreiden via de diverse mediakanalen zoals radio en televisie, maar ook digitaal via social media. Twijfel dus niet langer en kom ook meewerken. De omroep zoekt interviewers, cameramensen, editors en redacteuren. Natuurlijk word je begeleid en er wordt voor een opleiding gezorgd. Kijk voor meer informatie op de website van BSS of stuur een e-mail naar vacature@bss.nl.
9: Voor gemeente Bodegraven-Reewijk en de wijde omgeving.

0: Je luistert naar BR6 met het nieuws van 2 uur.
1: Ismaël de Bruin met het NOS Journaal. Een vredesakkoord voor Gaza lijkt nog altijd ver weg. Een nieuwe poging van de Verenigde Staten om dat voor elkaar te krijgen heeft niets opgeleverd. Jared Kushner, de schoonzoon van president Trump, sprak zaterdag namens de VS met de politieke leiding van Hamas in Cairo. En gisteren bezocht hij de Israëlische premier Netanyahu. Kushner en Netanyahu zouden het erover eens zijn dat het Israëlische leger zich pas hoeft terug te trekken uit Gaza als Hamas al zijn wapens heeft ingeleverd. Hamas wil dat alleen doen als het Israëlische leger zich terugtrekt uit Gaza en de Israëlische aanvallen stoppen. De eerste begrotingsgesprekken tussen het kabinet en oppositiepartij PRO hebben volgens PRO niet veel opgeleverd. Partijleider Klaver zegt dat de verschillen nog levensgroot zijn. PRO wil dat de bezuinigingen op de sociale zekerheid van tafel gaan, maar ziet naar eigen zeggen nog weinig beweging bij het kabinet. Eerder sprak JA21 met het kabinet en dat gesprek was volgens die partij goed en constructief. In de Ardennen mogen de 500 inwoners van het dorpje Soerbrood weer naar huis. Ze waren geëvacueerd vanwege de grote natuurbrand in de Hoge Venen. Die brand begon vrijdag, is nog niet onder controle, maar het dorpje is weer veilig. Een ander dorpje blijft ontruimd. In Westland wordt het deze week weer even toegestaan om oppervlaktewater te gebruiken. Tuinders, de industrie en gemeenten mogen daarmee vanaf woensdag 3 avonden op rij kwetsbare gewassen beregenen en fabrieken laten draaien. Sinds 5 augustus was het voor iedereen verboden om oppervlaktewater te gebruiken vanwege de droogte. Nu is er weer ruimte, zegt het waterschap, door sluizen die zijn afgesloten en buffers die zijn opgebouwd. Dan het weer. Het is droog en vrij helder. Later vannacht bewolking en regen bij 11 tot 16 graden. In de ochtend vooral in het midden van het land veel regen. Ook 's middags kan er nog regen vallen. Het wordt dan rond de 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Het nieuwe werkcentrum is er voor vragen over werk. Vragen die je liever niet hardop stelt. Hoe kom ik hier weg? Vragen die over je toekomst gaan.
3: Hoe word ik beter in mijn vak?
2: Of één die je wakker houdt.
4: Hoe begin ik weer met werken?
2: Wat je werkvraag ook is, wij helpen je verder. Welkom bij het Werkcentrum. Vind jouw werkcentrum op werkcentrum.nl.
5: Socutera brengt CBF-erkende goede doelen in beeld.
6: Elke 2 minuten sterft een moeder tijdens zwangerschap of bevalling. Daarom leidt Amref Health Africa lokale zorgverleners op. Help mee. Doneer nu op amref.nl.
7: Luister elke zaterdagnacht van